0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord. Maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt, in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 bij Rotterdam. Als je onderweg bent vanuit Breda. File voor knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten ongeveer, komt door wegwerkzaamheden op de A20. Voor veel mensen is de nieuwe A16 de manier om te rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit

0: Goedemorgen, het is zaterdag 4 juli, 10 uur. Dus dat betekent weer tijd voor 2 op zaterdag. Ja, wie zijn er allemaal weer? John die doet techniek vandaag en de blaadjes, zullen we maar zeggen. Naast mij John Wijmar, die zit er gezellig elke week, geloof ik, ondertussen. Maar ondertussen ook gezelschap.
1: Zo, je hebt
0: ook
1: bijna wel, ja. Het wordt steeds drukker om
0: je heen. We gaan Lenny Koer straks draaien met visite.
1: Daar dus
0: krijgen we ook een heleboel van. Want we krijgen Marceline. Krijgen we op visite, want het is de eerste zaterdag van de maand met de boeken. We krijgen Hansje op visite van de Nachtdiermis van de Stokerij. We krijgen straks ook nog een tweede uur op visite. Iemand van de Historische Vereniging over de stegenwandeling. En ook nog Ludo Bouw van de Imkevereniging in Delft. Ja, telefonisch doen we niet zo heel veel. We doen wel eens dan partners. Maar we beginnen telefonisch natuurlijk ook gewoon lekker met Marco Schregardes en het weer.
2: Dit is 2. Weer.
1: Marco, goedemorgen.
3: Morgen, John.
1: Het weer gaan we het over hebben, geloof ik. Ja, ik heb een hele goede stem.
3: Je hebt een moeilijke stem, ja.
1: Ja, klopt. Ik heb ook een moeilijke bui vandaag. Dus,
0: oh jee.
1: Ja, ook
3: maar,
1: nog.
3: Nee, daar hebben we zorgen maken, joh. Maar er hebben meer mensen last van. Dat komt vaak door de airco, heb ik begrepen.
1: Ja, gelukkig heb ik ze niet thuis. Dus die kan ik de schuld niet geven.
0: Oh, ik wel heerlijk.
1: Ja, maar je krijgt er zo'n stem van.
0: Nee, joh. Heb ik toch ook niet.
3: Nou, dat schijnt dan tegenwoordig toch weer het probleem te zijn. Van mensen.
1: Ja, ik geloof dat nee, dat klopt.
3: Zo is het natuurlijk altijd wel wat. Maar je hebt in ieder geval de hittegolf overleefd. Want ik las dat er toch wel weer wat extra doden zijn gevallen de afgelopen week.
1: Ja, ja, klopt. Ja, en dat realiseer je eigenlijk niet altijd. Maar de hitte kan dus ook heel gevaarlijk zijn voor een groep mensen.
3: Ja, nee, ik had je verteld dat ik vorige week ook naast mijn fiets stond daar ergens in Zwarte Waal. En dan is mijn vrouw nog opkomen halen met die hitte, want dat had ik weinig gegeten. Goed, dan ben ik nog wat jonger en ik denk ook al aan de conditie. Maar... Dus nou ja, goed joh, dan is dat zo. Nee, maar uiteindelijk, tuurlijk, hitte is natuurlijk ook niet... Ik denk dat het nog slechter is dan kou, dan kan je natuurlijk nog iets tegen doen. Maar die hitte, ja, als je het niet uit je lichaam krijgt, ja, die oversterfte, zoals ze dat noemen, dat is dan toch te maken ook waarschijnlijk met leeftijd of onderliggende lijden. Dat geloof ik in de coronatijd. Ik ben geen arts, maar ja, dan kan je net het setje krijgen natuurlijk. Dat is zo. Ja. Maar goed, laten we eventjes heel kort terugblikken op de maand juni. Want dat is natuurlijk toch wel weer een unieke maand geweest.
1: Ja.
3: Met al die warmte die we gehad hebben. En dan heb ik even zitten kijken. Bij ons was dat dan 19,3 graden of 19,2. Zo van jullie ook ongeveer. En dat is de op één na warmste juni maand sinds de metingen.
1: Dus Oké.
3: Ja. En waarom hebben we nou eigenlijk niet het record gehaald? Want dat lag natuurlijk wel uit. Omdat we eigenlijk de eerste 10 dagen van juni onder het gemiddelde zaten.
1: Ja, ik was het. Het was een hele koude start. Het
3: was een koude start. En dat was volgens mij hebben jullie nog gehad over die schaapsteerderskoude of iets in de richting. En nou, dat was zo. Ook de hemelvaartsdag was gewoon fris. Nachten van 5, 6 graden in het binnenland. En overdag was het dan, haalde het 20 graden niet, een dag of 8. Nou, aan het eind is het natuurlijk gigantisch ingehaald. En dat is statistiek erbij gepakt. Hè, want we hebben dan tropische dagen gehad. Hè, dat is een stuk of 4. En zomerse dagen 10. En warme dagen boven de 20 graden dan 17. En dat is dik boven het gemiddelde, zeker die tropische dagen. Want daar zijn we eigenlijk maar statistisch gezien recht op ongeveer 1 naar boven afgerond in de maand juni. Maar ja, dat hebben we dus gezien. We hebben dus ook de golf gehad officieel. Dus dat heeft een dag of 7 geduurd hier in de regio. Dus dat is, redelijk uniek, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
3: Het is wel vaker voorgekomen natuurlijk. Alleen de extreem dus naar boven toe. Hè. Dus die 5, 36 graden hebben ze al gehad hier. Dat is wel uniek. En dat was dus vroeger anders. En dat heeft dan toch te maken met de opwarming van het klimaat.
1: Ja.
3: De oorzaak, bemoei ik me niet mee, daar laat ik van anderen over. Maar de kans dus dat het extreem is aan de bovenkant, dat is natuurlijk veel groter dan aan de onderkant op dit moment qua temperatuur. Nou ja, en dan hebben we dat natuurlijk dan achter de rug. Hè? Wat trouwens ook wel aardig was, we hebben gewoon 60 mm regen gehad. Dus heel droog was het ook weer niet de maand. Dus dat is dan wel weer redelijk uniek.
1: Ja.
3: Zie je nu dan toch wel weer wat omslaan. Laat ik het zo zeggen, we omslaan iets ander weertype krijgen. Als je nu naar buiten gaat, is het een graad of 20. Een aardige wind. En wel helder. Dan komt ook dat die wind natuurlijk nu uit het westen waait. Niet uit het zuiden, maar uit het westen. Dan komt die natuurlijk over de oceaan. En dan... Ja, dan hebben we helder weer, maar dan is het ook wat wisselvalliger. Nou, dan in het noorden van het land ben je wat gevoeliger voor storingen, zoals dat dan heet. En dan heb je daar kans op wat regen. Misschien morgen wil ik ook een spettetje, maar ik verwacht niet heel veel. En dat hobbelt dan zo door tot dinsdag, woensdag. En als je dan verder vooruitzichten kijkt, dan ziet dat er toch weer uit dat we volgend jaar een week inderdaad weer een stuk warmer weer krijgen.
1: Ja.
3: Wat je zei, dat zei je volgens mij net ook in de intro. En dan praat je denk ik hier over tussen de 25 en 28 graden. Nou, vroeger was dat dan heel warm. Met tegenwoordig denken we, nou, dat is wel lekker.
1: Ja, inderdaad. Onze grenzen zijn ook verlegd wat dat betreft.
3: Ja, dan schijnt er wel aan te wennen. Dus op het moment dat merk je dat ook wel, weet je. Dan toch, je schijnt ongeveer een week nodig te hebben om toch een beetje die warmte te wennen. Nou, dan schijnt dat toch in je lichaam iets te doen. Dat je wel wat makkelijker kunt jonken. Maar goed, ik denk dat ze tussen de 25 en 28 graden is. De scholen zijn volgens mij nog steeds aan. Hè. Dat duurt nog 1 of 2 weken. Dat is dan wel weer jammer voor die kinderen. Maar dan is het toch, voor de meeste mensen is dat prima. Alleen voor de mensen die zich van de tuin houden en zeggen van ja, mijn plantjes staan een beetje moeilijk bij. Dan zou ik inderdaad wel goed in de gaten houden om dan wat water te geven.
1: Ja. Toch ken ik ook mensen die eigenlijk wat dat betreft de dode blaadjes weghalen en knopjes weghalen, maar eigenlijk weinig water geven in de tuin en toch staat hij er altijd heel mooi bij.
3: Dan hebben ze zeker kunstbloemen.
1: Nee, echt. Maar niet weinig bloemen. We hebben heel veel groen en dat is best toch sterker als dat je eigenlijk denkt.
3: Nou ja, goed, kijk, ze houden wortel natuurlijk. Ik kom uit Westland, dus dan hoor je heel veel wat. Maar als ze houden die wortel natuurlijk in de grond staat, is dat op zich niet zwerg. Bijvoorbeeld een druiven zou niet meer helemaal water geven. Want ja. Dat vind je helemaal niet prettig. En je hebt natuurlijk planten die er goed tegen kunnen. En je ziet natuurlijk ook, voorzelf natuurlijk, doordat het warm wordt, zie je natuurlijk ook bepaalde gewassen die het natuurlijk beter doen dan een tijd geleden. Van de week was er iemand die ging olijftelen opproeven ergens in Zeeland. Nou, dat moest je natuurlijk 50 jaar geleden niet aan denken.
1: Nee, dan ben je voor gek verklaard.
3: En ik heb aardbeidjes in de tuin en ook druiven. Dus je ziet hoe die gewoon zijn buiten druiven. Dus je ziet hoe die druiven dit jaar doet. Ja, dat is gewoon uniek. Dus dat is dan het voordeel van de warmte die we op dit moment
1: hebben. Ja.
3: Maar ik denk dat het dus niet die extreme, want je gaat ongetwijfeld weer lezen dat in het zuiden dan wel weer die 30 graden gehaald wordt. Nou, het begint natuurlijk meteen weer over hittegolf en zo. Ik verwacht het niet op korte termijn, maar ik sluit natuurlijk niks uit, hè, want we zitten pas in, wat is het, 4 juli vandaag?
1: Ja.
3: Dat is natuurlijk 2 maanden, waarin we natuurlijk maximale temperaturen kunnen krijgen die boven de 30 graden zijn. Dat gebeurt zelfs wel eens in september, dus kan nagaan.
1: Ja,
3: dus, in ieder geval, ik denk dat er goede berichten zijn voor de meeste mensen. Niet extreem hitte, maar wel prima zomer weer. En voor ieder wils. En de mensen die buitenactiviteiten hebben vandaag en morgen, dat prima.
1: Ja, zolang ik gewoon nog in mijn blouse naar buiten kan met mijn korte mouwtjes, is het gewoon lekker zomers.
0: Kan
1: dan,
0: altijd hoor.
1: Ja, kan altijd, maar zonder dat ik het koud krijg.
0: Ja,
1: oké.
3: Maar ik denk dat de meeste mensen die ik spreek, die zeggen dat ook gewoon van binnen naar buiten. Niet denken of ik moet mijn jas meenemen of een trui. En dat is gewoon fijn voor, dan heb je het zomergevoel. Ja. Ik durf wel te zeggen dat we dat de komende 2 weken minimaal gewoon gaan hebben. En dan gaan we daarna wel weer verder kijken. Maar deze week prima. En volgende week zal er waarschijnlijk wel iets warmer zijn als ik jullie weer spreek. En ik kom binnenkort weer eens een keertje op de fiets, hè, want het voetbal ligt nu stil. Dus dan kom ik weer eens naar de studio. Lijkt me leuk om daar ook weer eens even bij te praten.
1: Ja, dan plannen we je gewoon wat later en hoef je niet zo vroeg weg.
3: Nou, maakt niet uit. Maar en die Cape Index waar ik het vorige week over had, hè, dus dat is dan de mate waarin dan de mogelijkheid is voor instabiliteit in de lucht. Laat ik het voorzichtig uitdrukken, een bepaalde energieniveau. Dan gaan we volgende week ook weer zien. Op het moment dat het hier een tijdje warm is, dan krijg je weer de mogelijkheid dat onweer zich ontwikkelt. En vorige week was dat natuurlijk extreem. Ik geloof dat we 500.000 ontladingen
1: hadden. Ja, het ging behoorlijk tekeer.
0: Ja, het was in de Eifel. Het ging echt in één klop van 34 naar 17.
3: Ja?
0: Echt een hagelen?
3: Ja, goed, er komt ijs naar beneden. Dus is er niet zo warm. Nee, maar het is gigantisch wat er dus vorige week aan de energie gebeurt. Maar dat zie je dus, dat die warmte zich opbouwt. Nou, die moet ergens dan een keer weer kwijt. En dan hebben we. Maar het is natuurlijk, er zijn ook slachtoffers. Hè. Mensen, dat was ik vanochtend, toen die man die op de stand getroffen was, die is overleden. Vanochtend geloof ik. Nou, dat is natuurlijk hartstikke. Die loopt gewoon met zijn vrouw op het strand op zaterdagmiddag en wordt getroffen door bliksem.
1: Ja.
3: Dus het blijft gevaarlijk. Dus lees dat ook gewoon van ga naar binnen, ga niet bij een boom staan. Nou goed, er staan dingen zat op internet. Ik ben vorige week ook naar binnen gegaan, want er kwam hier ook een klap. Een mevrouw liep in de supermarkt, nou die mensen schrokken daar. Die weet je wat je mee maakt, het was echt een klap, het lijkt wel een bom. Ja. Dan ga ik toch maar even naar binnen. Maar goed, eigenlijk was ik natuurlijk in principe gewoon te laat geweest als dat natuurlijk wel gebeurd was bij mij in de tuin. Ja, het blijft gevaarlijk.
1: Ja, dat is.
3: Oké, nou, ik wens jullie een mooie uitzending.
1: Dankjewel.
3: En dan spreken we elkaar volgende week.
1: En we gaan een hele mooie week tegemoet gewoon.
3: Ja, oké.
1: Okay. Dus hey, bedankt. Goed weekend. Bye. Hoi.
2: Voor Vlaardingen en Schiedam.
4: Dit is 2.
2: 2 op zaterdag.

0: De eerste zaterdag van de maand, dus Marceline is er weer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Weer mooie boeken gelezen?
1: Zeker.
0: En mooie verhalen gelezen, want je verhalenwedstrijd loopt natuurlijk ook.
1: Hele mooie verhalen, maar daar hopelijk genieten jullie daar iedere week van mee.
0: Ik wel. Doe ik gelijk op zondagochtend, gelijk even lezen. Ja, leuk vind ik dat altijd.
1: Ja, is leuk hè, zo op de zondagochtend. Het is een mooi moment ervoor.
0: Ja, het is ook niet zo lang, dus je kan gewoon even... Nou, zo bij de koffie even een verhaal lezen.
1: Ja, precies, precies. Ja, zo is dat bedoeld.
0: Ik vind het helemaal leuk. En er zijn er nu 4 geweest.
1: Ja, en we hebben er nog 9 te gaan dan.
0: Ja, dus ik ga nog niks zeggen, want er komt nog zoveel.
1: Ja, er komt nog zoveel. Maar lees je ze met plezier?
0: Ja. Kijk. Altijd, altijd.
2: Dit is 2 literatuurprijs.
0: Ja, we moeten een soort wisseltrofee gaan maken, zeiden we net.
1: Oh, nou, dat is ook leuk.
0: Een wisseltrofeetje knutselen.
1: Ja, oh, nou, leuk. Ja,
0: nou, ja, goed. Wilde plannen hier, hè?
1: Ja.
0: Maar je hebt weer lekker gelezen.
1: Ja.
0: Je bent op vakantie geweest. Lees je dan meer?
1: Nee, niet meer. Maar wel altijd mijn basis. Ik lees dan meestal zeg maar eind van de middag nog een stukje. En voor het slapen gaan.
0: Ik lees altijd wel meer op vakantie, moet ik zeggen.
1: Ja? Ja. Maar je bent overdag dingen aan het doen, hè? Dus dan lees je niet. Je gaat ergens heen. Wandelen naar veel mooie omgeving. En als je dan terugkomt, ja, dan pak ik mijn boeken bij. Dus dan lees ik...
0: Nou, ik was een beetje achter met de challenge, dus het is weer goed gekomen.
1: Kijk. Jij was dus ook weg.
0: Ja, wij waren een weekje naar de IJssel. Het was zo vreselijk heet daar, dat is eigenlijk het enige wat je dan gaat doen, is lezen.
1: Ja, ja, dat snap ik.
0: Ja, heerlijk. Ja, het is gewoon.
1: Had je lekker boeken in koude oorden bij je, IJsland? Noorden van Noorwegen, Zweden?
0: Nee, dat geloof ik niet. Ik zit even terug te denken. Nee. Nee, ook wel een paar dat ik dacht, vind er eigenlijk niet zoveel aan.
1: Oh, dat is minder.
0: Dat is minder, maar dan lees ik ze toch maar even uit.
1: Ja.
0: Maar,
1: goed. Okay.
0: Maar vertel, wat heb jij voor leuks?
1: Ik begin met In mijn ogen draag ik wolken. Van, als ik het goed zeg, Farouk Karimi. Farouk Karimi is een Afghaans-Nederlandse schrijver en psychiater. In 1996, ze was toen 25 jaar, vluchtte zij samen met haar man naar Nederland. In mijn ogen draag ik wolken is haar tweede roman. Hierin heeft ze haar kennis van de oorlogen in Afghanistan en het vluchtelingenleven verwerkt. In een interview zegt ze dat het boek niet autobiografisch is, maar dat veel van wat de personages meemaken wel herinneringen zijn die ze zelf ook een plek wilden geven. In mijn ogen draag ik wolken is het verhaal van Wida Dost. Het verhaal begint als zij met de Nederlandse journalist Margot in de auto op weg is naar Athene. Omdat Wida ook een vluchtelingenverleden heeft, had Margot haar om hulp gevraagd bij een research naar vluchtelingen. Aanvankelijk had ze geweigerd. Behalve dat ze Margot nauwelijks kent, had ze haar leven in Nederland op orde en had ze een scherpe lijn getrokken tussen toen en nu. Een lijn die 3 weken eerder na een bezoek aan haar oom afbrokkelde. Hoe en waarom houdt Wida nog voor zich? Het was wel de reden om alsnog met Margot mee te gaan. Tijdens hun autorit komt in vogelvlucht ook de recente Afghaanse geschiedenis aan de orde. Mij stonden vooral de verschrikkingen van het Taliban-regime voor ogen. Maar de aanloop hiernaartoe blijkt heel wat complexer. Karimi begint met de eerste coup tegen de Democratische Volkspartij in 1978. Die werd gevolgd door verschillende repressieve periodes. In de jaren 80 was er een communistische overheid. Met hulp van Rusland bombardeerde zij het platteland. De Mujahedin vuurden als antwoord raketten af op de steden. Wapens die ze van het Westen kregen. In 1992 kwam de Mujahedin aan de macht. En onder hen waren verschillende stromingen. Dit leidde wederom tot een verschrikkelijke burgeroorlog. Vol gruweldaden, waar uiteindelijk een van de meest repressieve, de Taliban, aan de macht kwam. Tot zover deze context. In het verhaal is de eerste stop van Wida en Margot bij Keulen. Daar logeren ze bij de oudste vriendin van Wida's moeder en haar man. Het is een emotioneel bezoek voor haar. Het confronteert haar met haar jeugd in Afghanistan. De littekens en trauma's van die tijd dringen zich aan haar op. Ze kan de beelden niet meer stoppen en het verhaal springt naar het Kabul van 85. Wida was toen nog een lagere schoolmeisje. Ze woont met haar moeder in bij haar oma en de broer van haar moeder en zijn vrouw. Haar vader is buiten beeld. Hij verdween tijdens de eerdere coup omdat hij zijn mond niet kon houden. Andere belangrijke personages zijn buurvrouw Begon.

0: Om en haar dochtertje Masoma. Net als het gezin van Wida zijn ze Hazara. Een bevolkingsgroep van het platteland met weinig aanzien in de stad. Karimi schreeuwt langzaam een beeld over de context waarin Wida opgroeit. Het is armoedig. Ze deelt met haar moeder en oom één kamer. En overdag doen ze kleden over de matrassen zodat ze erop kunnen zitten. En het toilet bestaat uit een gat in de grond buiten het huis. Haar oom en zijn vrouw wonen boven en we hebben meer kamers. Zonder er verder woorden aan te besteden, maakt Karimi zo de ondergeschikte positie van vrouwen zichtbaar. Want hoewel haar moeder werkt als onderwijzeres, blijkt hoe moeizaam haar positie als weduwe is als haar broer en zijn vrouw besluiten te verhuizen naar een betere buitenwijk. Op een bepaald moment springt het verhaal weer naar het heden, naar de reis van Wida en Margot. Om van daaruit weer terug te springen naar Kabul 3 jaar later. Dit afwisselen van heden naar verleden blijft Karimi in deze roman doen. Hierdoor krijg je niet alleen een goed beeld over hoe het leven in Kabul verandert, maar ook hoe dit zijn sporen heeft nagelaten in de volwassen Wida. Het leven in Afghanistan wordt steeds gewelddadiger en steeds vrouwonvriendelijker, waardoor vluchten voor Wida onvermijdelijk was. Ik vond het een boeiende roman, waarin Karima door een persoonlijk verhaal laat zien wat oorlogsgeweld en vluchten met mensen doet. Ook de geopolitieke context van de oorlog komt aan bod. Hierdoor zit er veel meer in het boek dat ik hiervoor aanstipte. En ze liet me nieuwe invalshoeken zien over de rol van het Westen, die eigenlijk veel groter is dan ik altijd dacht. Pijnlijk vond ik dat. En voor mij een interessante aanvulling bij het vluchtelingendebat dat we in de media horen. Lezen dus.
1: Hij stond al op mijn verlanglijst.
0: Ja.
1: Daar staat hij dus nog, dat heb ik helemaal niet gelezen. Maar ik vind sowieso al die boeken over Afghanistan op de een of andere manier wel erg intrigerend. Daarom stond hij ook op de lijst van mij.
0: Ja.
1: Ook van Khalid Hosseini en pas ook van de jongen die de vuurvliegjes volgt. Hij zei, er gebeurt zoveel in het land.
0: Ja.
1: En het gaat van hot naar her. Want het schiet alle kanten op.
0: Ja. Ja.
1: Je denkt, wat moeten die mensen daar? Als je nou gewoon weet van, nou, we hebben een heel vrouwenvriendelijk land. Misschien ga je daar dan wel aan aanpassen of zo. Maar het schiet gewoon alle kanten op. Je weet niet meer wat je moet.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Ja.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Interessant land is het, wat dat betreft.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, en mooi dat de literatuur je daar meer van laat zien.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik ben ook best wel een beetje fan van die Khalid Hosseini. Want die vind ik ook echt wel heel mooi schrijven daarover. Ja, echt. En inderdaad ook heel veel verschil ook wel tussen arm en rijk. En
0: man en vrouw.
1: Ja, man en vrouw. Echt een hele complexe samenleving is dat.
0: Ja, ja, want, ja. Want die moeder, toen haar broer wegging, die had eigenlijk als enige keuze alleen maar trouwen. Anders kon ze gewoon niks meer. Had ze geen positie.
1: Nee, nou, klopt. Nee, het is een bijzonder land. Maar ja, intrigerend vind ik.
0: Ja, hè?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nog zo'n intrigerende?
0: Een heel ander boek, ook heel mooi. En we gaan naar een hele andere tijd, een hele andere oorlog. En het boek is Hier en aan de overkant van J.M. Williams. Williams is een Nederlandse schrijver. In 2022 debuteerde ze met De Kwartiermaker. Daarna verscheen de novelle Borduren in het donker. Een novelle die doorgroeide tot de roman Hier en aan de overkant. Het verhaal speelt in het interbellum, de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog in. Centraal staat de Schotse arts Alistair McEwan. Hij komt uit de zogenoemde Britse upperclass en meldt zich als legerarts in de Eerste Wereldoorlog. Zeer capabel is hij. Maar als hij op een dag het zwaar verminkte lichaam van een bekende onder ogen krijgt, knapt er iets in hem. Hij lijdt aan shellshock. Of PTSS, zoals we nu zouden zeggen. Een ziekte waar in die tijd niet iedereen oog en begrip voor heeft. Gelukkig voor Alistair heeft hij in het leger hooggeplaatste vrienden. Zij zorgen ervoor dat hij naar een château in de Champagne-streek wordt gebracht. Een château dat eigendom is van Ghislaine. Een jonge vrouw die het verlies van haar dierbare niet goed heeft kunnen verwerken en met hulp van twee loyale bedienden haar land goed moeizaam in stand houdt. Het tempo waarin Williams dit verhaal vertelt is rustig en ingetogen. Het kabbelt op een aangename manier en dat past prachtig bij het langzame tot rust komen van Alistair en de verstandhouding die tussen hem en de jonge vrouw groeit. Na de oorlog keert hij terug naar Schotland. Uiterlijk is hij tot rust gekomen, maar hersteld is hij niet. Gelukkig heeft hij een sterke en liefhebbende vrouw, Brioni. Zij regelt het huishouden en de opvoeding van hun kinderen. Lawaai en drukte houdt ze uit zijn buurt, zodat hij in de verlatenheid van de Schotse hooglanden kan functioneren. En ook zijn schoonvader en vrienden houden hem in de luwte, als blijkt dat hij zijn vak als arts niet meer kan uitoefenen. Maar dan komt er in 1926 een brief van Ghislaine uit Frankrijk, met een uitnodiging voor Alistair om in de zomer bij haar op bezoek te komen. Hij twijfelt. Zijn grootvader trekt hem uiteindelijk over de streep. Mogelijk is het ook goed voor de verwerking van zijn oorlogsherinnering. En ook Brioni moedigt hem aan te gaan. Of dit ook zo werkt? In Frankrijk doet hij in ieder geval een ontdekking die niet alleen zijn leven raakt, maar ook dat van Brioni en zijn gezin. De schrijfstijl van William zou ik willen typeren als wat ouderwets, maar toegankelijk. Haar schinnen en woordgebruik zijn gefocust op het mooi beschrijven van de gebeurtenissen en personages. Als lezer zag ik het voor me. Gevoelsmatig bleven de personages daardoor wel een beetje op afstand. Erg vond ik dat niet. Het past wonderwel bij het verhaal dat zich een kleine eeuw geleden afspeelt. Het is een soort kostuumdrama, maar dan anders. En leuk is dat William kiest voor kleurrijke personages. Niet iedereen is wit of hetero. En daarbij kiezen ervoor de belangrijkste personages ruimdenkend en verdraagzaam te laten zijn. Het geeft een hedendaags tintje aan het verhaal, waardoor het net wat anders is dan andere romans die zich in die tijd afspelen. En dat vind ik leuk. Inmiddels is er ook een vervolg op dit verhaal verschenen en is een derde deel in de maak. In haar nawoord zegt Williams daarover dat sommige personages uit de generatie na die van Alistair en Brioni hun eigen verhaal te vertellen hebben. Ik ga het vervolg zeker lezen. Maar omdat het boek aan het eind geen echte cliffhangers heeft, is hier en aan de overkant ook prima als stand-alone te lezen. Ik vond het in ieder geval een fijn boek en las het met heel veel plezier.
1: Ja, inderdaad, weer totaal anders. Maar dit was het tweede deel dan?
0: Dit was het eerste deel.
1: Het was het eerste deel?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja, het was het eerste deel. En wat ik ook zeg, nou, dat kan je prima op zich lezen. Maar omdat ik het fijn geschreven vind, het lekker leest en ik wel van die tijdsperiode ook hou, ga ik zeker deel 2 lezen.
1: Ik hou er altijd wel van zo'n opeenvolging. Ja, vind ik wel leuk. Ja, zeker wel. Ja. Zullen we even plaatje draaien?
0: Dat is goed.
2: Dit is 2.
3: Ook op de Loper.
2: Het Stadserf.
3: En in de Hoofdstedenbuurt. 2.
2: 2.

0: Nou, we hebben er nog een, hè?
1: Ja.
0: Een boek. Ja, zijn net, je hebt zoveel boeken. Hoe kom jij nou aan je inspiratie voor boeken? Dat je denkt van, oh, die wil ik wel lezen. Want ik heb wel eens dat ik denk van, wat zou ik lezen? Maar dan ga ik bij jou kijken, dat is makkelijk. En bij de bibliotheek, maar ja, er is natuurlijk zoveel. Hoe doe jij dat?
1: Hoe ik dat doe? Ik lees altijd recensies in de NRC. Daar haal ik er af en toe één uit. Ik kijk op Hebban. De mensen die ik volg, die een beetje mijn smaak hebben, wat die lezen. De social media, dus op Instagram en op Facebook. Ligt ook aan wie iets aanbeveelt. En dan kijk ik even van, is dit ook bij mij? Dus zo doe ik het een beetje. En ja, dan maak ik dan op Hebban klik ik ze aan van, wil ik wel lezen? En dan blaad ik er doorheen. En soms kijk ik ook, heb ik hier zin in of heb ik daar niet zo'n zin in? Soms heb je echt wel zin in een boek. En soms blijft dat echt weer tijden liggen. Ja, zo doe ik dat
0: Ik wil ook wel eens gewoon boeken tussendoor dat ik denk, nou, is niet ingewikkeld. Ik lees dat even tussendoor. Vind ik ook wel lekker.
1: Ja. En soms komt er een boek van een schrijver en dan denk ik, ja, die. Gewoon, denk ik meteen al, die. Ja. En dat is de volgende.
0: Ja, want ik kijk wel vaak bij de bibliotheek, maar die lopen altijd een beetje achter, oneerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Dus dan heb ik ook heel vaak boeken van jou die zij dan nog niet hebben.
1: Nee, af en toe wil ik het toch, sommige boeken wil ik hebben. En dan ga ik hem kopen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik kan het vaak niet zo beoordelen, want er staat er wel in waar het over gaat in 6 regeltjes. Maar
1: ja.
0: Ja. Boah.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ah, goed.
1: Maar deze dacht ik, hebben dacht ik van deze. Hij heet Land, de titel, en het is geschreven door Mackie O'Farrell. Mackie O'Farrell werd geboren in Noord-Ierland en groeide op in Wales en Schotland. Ze heeft de nodige romans op haar naam staan. En in 2020 won ze de Women's Prize for Fiction voor Hamnet. Een roman die inmiddels zeer succesvol is verfilmd. Misschien heb je hem gezien? Nee? Het is een prachtige film. En onlangs verscheen haar nieuwe roman, Land, in de vertaling van Litwin Biekman en Carina van Santen. Hebben dus, dacht ik. Land begint in 1865. Een dikke 10 jaar na de Great Famine, de hongersnood die Ierland tussen 1845 en 1852 trof, en waarbij meer dan 1 miljoen Ieren stierven. En op het meest westelijke stukje van Europa, een schiereiland dat aan 3 kanten wordt omringd door de woeste Atlantische Oceaan, werkt de Ierse Thomas als kaartenmaker voor de roodrokken, zoals de Engelse overheersers worden genoemd. In de praktijk betekent dit dat Thomas als werkman het werk doet en de Engelse leiding daaronder zijn handtekening zet. Vernederend en wreed. Want Thomas is de enige van de landmeeteenheid die kan meten en berekenen, gedetailleerde kaarten kan tekenen en die met de bevolking in het Iers kan praten over waar nou echt de grenzen liggen en hoe een dal of een klif wordt genoemd. Bij de uitvoering van het werk wordt Thomas geassisteerd door zijn 10-jarige zoon Liam. Niet alleen omdat hij hem als helpende hand nodig heeft, maar ook omdat hij hem het vak wil leren. Het verhaal begint met een typering door Liam van zijn vader, die heel veel zegt. Hij zegt, Thomas is altijd een man van weinig woorden geweest, zelfs veel later. Als Liam met een nieuwe naam en vreemde kledij aan de andere kant van de wereld zit, zal hij zich dan ook de dag herinneren dat zijn vader plotseling praatziek werd. En die dag zijn ze al sinds het ochtendgloren op pad op dat winderige schiereiland. Het is nat en koud, met een geeselende noordwestenwind. Liam staat op een heuveltje, dat door zijn vader een drumlin of tulach wordt genoemd. Hij houdt voor zijn vader de landmeetketting vast. Met prachtige woorden over zijn door zijn moeder verstelde jasje, zijn van de kou rood geworden handen en zijn dagdromen, brengt O'Farrell een aandoenlijk jongetje tot leven die overal wil zijn, behalve op dat koude heuveltje om zijn vader te helpen. Zijn vader heeft hier geen oog voor. Zijn aandacht gaat naar het landschap, de gradiënt van de helling van de drumlin, de door glaciale activiteiten gevormde topologische vormen, met in het midden een afwijkende grijze vlek, namelijk die van een kleine menselijke vorm met blote knieën, haar in de kleur van koperen munten en een landmeetstok in een nutteloze schuine hoek. Vooral dat laatste ziet hij. Maar dan ziet Thomas ook een spleet in een helling. Het is dicht begroeid met bomen en er stroomt een beek uit. Het is een kenmerk dat niet is aangegeven op de bestaande kaart die Thomas aan het herzien is. Dat moet natuurlijk veranderen. En hij stuurt zijn zoon het kreupelbosje in om de oorsprong van het beekje te vinden. Die gehoorzaamt met tegenzin. In het bosje is het mysterieus en Liam's gedachten slaan op hol. En als hij gegiegel hoort, grijpt de angst hem bij de keel. Gillend vlucht hij het bosje uit en verliest daarbij zijn schoen. Zijn vader is natuurlijk boos, maar gaat wel het bosje in om de schoen te zoeken. Als hij maar niet terugkomt en niet terugkomt, gaat Liam maar terug naar het huis van de weduwen waar hij en zijn vader verbleven. Als zijn vader eindelijk daar komt opdagen, raaskalt hij. Hij is helemaal gek geworden en het padje kwijt. Vanaf hier ontspint zich een verhaal dat alles heeft. Allereerst is er de familiegeschiedenis van Thomas en Liam. Hier komt aan de orde hoe het verder gaat na de dramatische gebeurtenis op het Schiereiland. Maar ook de jeugd en achtergrond van Thomas en zijn vrouw Fina, de moeder van Liam, ten tijde van de grote hongersnood, krijgt een plek. En ook de eeuwenoude geschiedenis van Ierland komt aan bod. Evenals het levensverhaal van Liam en zijn zusjes en broertje. O'Farrell beschrijft dit alles fantastisch mooi. De mensen, de geschiedenis en het landschap, ze brengt het allemaal tot leven. Het maakt van land de perfecte mix van een dramatische familiegeschiedenis, de historie van Ierland en de verwoestende invloed van de Engelse overheersing. Het is geen vrolijk verhaal, maar zo invoelend geschreven en met zoveel aandacht voor de natuur dat de roman een genot is om te lezen. En hoewel de zomer nog niet om is, durf ik nu al te zeggen dat dit mijn favoriete zomerboek van dit jaar is.
0: Ja, dat is wel een uitspraak, hè?
1: Dat is een uitspraak, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar toch, ja.
0: Oké, okay. Nou.
1: Lees het dus, mensen, zou ik zeggen. Ja.
0: Ja, blijkbaar. Ja.
1: In de vakantiekoffer. En ja. Het is ook met die gure wind, dat is als het zo heet, is ook wel lekker, hoor.
0: Ja, de vakantiekoffer beperkt zich wel tot de e-reader, want anders is het een beetje te veel, hoor. Ja.
1: Ja, ja, maar hij is ook als e-book, volgens mij.
0: Gaat zien.
1: Ja, en de filmrechten zijn ook al verkocht. Maar daar moet je dan altijd heel lang op wachten.
0: Ja, dat duurt dan nog eventjes. Ja, ja. Nou, leuk. Nou, jij gaat met vakantie, dus volgende maand ben je er niet, heb ik begrepen van John?
1: Ja, klopt.
0: Een maand daarna ben ik er niet, dus het gaat even duren voor we elkaar weer zien.
1: Oké. Nou ja,
0: zo gaat het. Met de uitslag van de schrijfwedstrijd, hè, dan ben ik er niet.
1: Oh ja, dat is dan altijd de eer voor John, hè, om die bekend te maken.
0: Nee, ik heb de telefoon niet gedaan.
1: Oh ja, was jij er telefonisch bij?
0: Ja, ik heb het telefonisch gedaan. Maar hij gaat denk ik dit jaar een beetje minder makkelijk. Maar we gaan het zien.
1: Oké, en anders doet John het.
0: Ja, of stel het uit.
1: Ja?
0: Weekje uitstellen tot ik er ben.
1: Oh ja, dat mag dan voor mij ook. Dan kunnen al die schrijvers nog eventjes wat langer met...
0: dat vind ik wel leuk.
1: Het zweet in de handen zitten, hè? Ja. Van welk verhaal wordt het? Ja, dat kan
0: het
1: ook.
0: Het hebben, maar vind ik wel leuk. Okay. Maar bedankt voor deze week en dan fijne vakantie.
1: Dankjewel. En jij
0: waar
1: ook.
0: Ga je heen?
1: Noorbeek.
0: Noorbeek.
1: Noorbeek, ja. Naar het land van In de Stilte de Echo, hè? Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Dat is trouwens ook een mooi zomerboek, hoor. Maar goed, dat kan ik niet...
0: Ja, natuurlijk is dat een mooi zomerboek. Ja, natuurlijk.
1: En alle drie de boeken zijn mooi, natuurlijk, die ik las. Het is ook een kwestie van wat je aanspreekt en waar je van houdt.
0: Ja, dat is waar.
1: We zijn alle drie de moeite waard.
0: Nou, dankjewel voor deze keer en dan fijne vakantie. En tot over heel lang.
1: Ja, zeker weten. En jou ook een hele fijne vakantie.
0: Dankjewel.
2: 2 op zaterdag.
3: Dit is 2.

0: Nou, mag ik even kijken wat er speelde en draait het ineens weg. Nou, geef niet, het was in ieder geval best wel vrolijke muziek. Zo na Marceline met haar drie boeken. En wij gaan gewoon van boeken en van lezen gaan we naar een nachtmis. Ook, dat is ook niet mis, trouwens. Aisje Veen naast ons geschoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga me eerst eens uitleggen wat jij precies bent. Een marketeer?
1: Ja, ik doe de marketing en communicatie en ook allemaal regeldingen voor de stokerij.
0: Oh, je bent de regelnicht.
1: Ja.
0: Nou, ik kan geen regelneef tegen jou zeggen, dus dat lijkt me lastig. Ja. En waaruit bestaat jouw dagtaak dan zo'n beetje?
1: Nou, ik zorg ervoor dat mensen weten wat de stokerij doet. En als we dan die evenementen doen, dan zorg ik ook dat alles goed verloopt.
0: Ja, ja. Dus je moet ze een beetje tot de orde houden ook. Dat zootje ongeregeld.
1: Ja,
0: oké. Dat lijkt me een zware taak, zeg.
1: Ja, het is ongelooflijk.
0: Ja, je ziet er geen nou, ja, voor de zwaarte van de taak zie je er best goed uit, moet ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Dat vind ik een hele prestatie. Maar je komt hier om te vertellen en te verkopen de nachtdiermis.
1: Ja, dat klopt. Ja, de nachtdiermis is volgende week zaterdag.
0: In de kerk, dat past wel bij je mis.
1: Ja, precies. Ja, het is eigenlijk een niet-kerkelijke mis in een lege kerk. Een avondvullend theaterprogramma.
0: Dan ken ik het nachtdier van Anne Ratsen wel. Dat is het stuk wat zij al een paar keer heeft gespeeld. En wat eigenlijk constant in beweging is. Hè? Want elke keer wordt er wat aangepast, geschaafd. En wordt het verhaal toch weer net iets anders.
1: Ja.
0: Want dat is ook het mooie van zijn toneel en van zo'n verhaal. Dat meegroeit eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: En de nachtdiermis, heeft dat wel raakvlakken met het stuk? Of is het toch totaal weer wat anders?
1: Het is anders dan het stuk, maar het personage nachtdier, dat draagt Anne met zich mee. Dat is een vrij gevochten personage dat zich niet aan de regels houdt. En eigenlijk een soort alter ego van Anne.
0: Ja.
1: En via dat alter ego organiseert ze deze avond.
0: Oké.
1: Ja. Dus het heeft in die zin raakvlakken met de voorstelling.
0: Ja, want het stuk nachtdier, tenminste, ja, als je het een stuk mag zeggen, performance is het eigenlijk meer, denk ik.
1: Ja,
0: een
1: solovoorstelling, ja.
0: Is Anne solo, maar dit niet.
1: Nee, deze avond doet zij samen, heeft hem samen georganiseerd samen met Elfie Tromp. En er komen een aantal performers, die zal ik even opnoemen.
0: Ja.
1: We hebben vioolspeler en zangeres Diamanda Laberge Dram. Schrijver en zangeres Aafke Romein. Mere Valkenburg is tangozangeres en ze doet ook energetisch stemwerk. Ernest van der Kwast komt. Hij is schrijver en hij spreekt. En Anne Rad zal zelf ook op het podium.
0: En wat gaat Anne doen?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Weet je het zelf al wel? Waarschijnlijk
1: dat denk
0: wel.
1: Ik wel, maar Anne zit nu in de bergen.
0: Ja, die is een verticale kilometer aan het lopen.
1: Ja, ik weet niet hoeveel het er zijn, maar het zijn er een hoop.
0: Ja, ik weet wel. Ik heb wel eens in de bergen een verticale kilometer gedaan, maar zat ik in een tantra-trein. Dat was mooi om te zien en een leuke belevenis. Maar dat lijkt me toch een stuk makkelijker als om een kilometer te lopen. En dat doet ze dan niet eens in een wandeltempo, maar ze doet er een extra schepje bovenop.
1: Ja, het is volgens mij heel zwaar. Ik zie hele mooie foto's voorbij komen. Dus
0: ja.
1: Dat zal, daar zal ze zich vast ook op laten inspireren.
0: Maar
1: laten
0: heeft ze de lens wel naar de andere kant en niet op zichzelf dat je ziet hoe zij eruit ziet.
1: Nee, nou, soms krijg ik ook wel eens, als ik haar een vraag stel van wat moet ik dan zeggen op de radio? Dan stuurt ze me een bezweten selfie op de berg.
0: Okay. Ah, nou, allemaal succes. De nachtdiermis in de Lutherse kerk. Waarom daar?
1: Nou, het is ten eerste een hele mooie locatie die inspireert met het licht dat naar binnen schijnt. En wij houden van theater. Dat is wat wij doen. En voor ons is dat de zingeving van het leven.
0: Ja.
1: En wij missen dan eigenlijk de plek waar wij dan naartoe kunnen komen om dat samen te doen. En dat proberen we via deze mis te organiseren. En daarvoor is dan leegstaande kerk een verlaten kerk. Een mooie plek.
0: Ja, want de stokerij houdt best van aparte plekjes om te spelen.
1: Ja, zeker. Ja, we zoeken wel de leegstaande.
0: De sodafabriek geweest. De automobielclub van een van de grote scheepsbaarden waar ze gespeeld hebben. En meer andere aparte locaties.
1: We hebben bij Irado gespeeld. op het Genever Museum. Dus een plek waar je iets dichter op het publiek staat. Een plek die iets bijdraagt aan de avond. Dat is wel belangrijk voor ons.
0: En, en dan moet je zien, het is een mis. Een kerk, dat heeft een raakvlak. En dan gaat het daar ergens een beetje schuren.
1: Nou, ja, we volgen denk ik ook de structuur van een mis. Dus Anne is eigenlijk degene die het begeleidt. De leider van de mis. We hebben hier trouwens ook een predikant Anje de Kuiper over gesproken. Omdat natuurlijk vaak de vraag oproept van... mag dat eigenlijk wel? Dat we zeggen dat het een mis is en dat we dat in een kerk doen. Dat schuurt misschien. Anne heeft een heel mooi gesprek met Anje gehad... over de raakvlakken tussen een kerkdienst en een theatervoorstelling.
0: Ik denk ook dat die er zijn.
1: Ja?
0: Want... Ja, het ligt eraan hoe je... Ik geloof dat je... Ik denk het ook. Oppassen wat ik zeg, want je hebt heel veel gelovige mensen... die trap je dan op de tenen. Maar het is natuurlijk toch veel theater en veel show en veel toneel... bij zeker de katholieke kerk met zo'n mis. Als je ze allemaal ziet lopen...
2: Nou, ik weet niet of het theater is, maar je moet natuurlijk wel in staat zijn... om jouw boodschap over te brengen. Als priester, of dominee, of hoe je het dan ook noemen wil. En dat is natuurlijk met het theater in feite ook. Dus je moet wel een bepaalde spreekvaardigheid hebben.
1: Zeker, ja. Anne heeft Anje ook de vraag gesteld... of zij dan een actrice of een regisseur is. Omdat ze natuurlijk ook op een soort podium staat voor een publiek.
0: Beide.
1: Anje liet dat een beetje in het midden. En aan ons, wat wij daarvan dachten. Maar daar zijn ook zeker raakvlakken. Ja.
0: Wat kan je over het stuk zelf zeggen, over het stuk over het hele mis verder vertellen? Wat kunnen de mensen verwachten?
1: In de lente hebben we de lente gevierd. En nu is het natuurlijk zomer geworden. Dus we gaan de zomer vieren met een soort midsommer thema. Dus we gaan veel bloemen doen. We werken daarvoor samen met Boco Flowers. En de artiesten... Die gaan op hun manier de zomer vieren. En dat doen we dan samen. En er zijn ook een paar niet bang worden. Een paar momenten waarop het publiek ook uitgenodigd wordt... om mee te doen aan een eventueel ritueel.
0: Ik hoor Anne nu al in gedachten zeggen... bedankt voor die bloemen.
1: Precies.
0: Ja. Boco, bedankt voor die bloemen. Maar dan op ze de damesachtig.
1: Ja, nou, ik heb voor Instagram ook al een bloemenkrans gemaakt. Dus dat, we zijn bezig met natuurlijk hoe het eruit komt te zien. De rituelen die er gedaan worden. We gaan echt proberen om een mooie zingevende avond te maken over de zomer.
0: Na jaren de Lutherse kerk weer een keer vol.
1: Mm-hmm. Ja, we hebben dit jaar al een aantal dingen in de Lutherse kerk gedaan. Dus we houden hem... mooi vol.
0: Er hangt ook nog een klok, hè? Je kan ook nog even met de klok spelen.
1: En er staat een orgel.
0: Ook nog, ja.
1: Dat is
0: goed. Want op zich is het best een mooie... Dit is of nooit zien geen kerk, hè?
1: Nee, het was een...
0: Torentje zat er ook niet in. Het was een pakhuis.
1: Ja, voor Genever.
0: In ieder geval van een distillateur.
1: Ja.
0: Ik weet niet precies wat daar gelegen heeft... maar dat hele stuk tot aan de haven was een groot pakhuis voor het distillerijen. En later is er een kerk gekomen. Later hebben ze er een torentje opgebouwd. Want die zat er ook niet.
1: Oh ja, dat wist ik niet. Nee, ik was daar wel. En toen zeiden ze ook van... ja, en hier stonden dan de paarden of zo. Ja. Dat geeft ook altijd
0: Het loopt ook allemaal een beetje in elkaar over. Hè? Ja. De kerk en waar de drukkerij zat. Die op het hoekje zat met de Oranjestraat. En dan naar de slijterij Oranje. Dat was allemaal via plaatsjes en deurtjes tussendoorgangetjes te bereiken.
1: Ja, dus de locatie alleen is al een reden om te komen.
0: Ja.
1: Zeker, maar het wordt ook echt een hele mooie avond. Ik heb er zelf heel veel zin in. Oh. Ja.
0: Hoe komen mensen aan een kaartje?
1: Ze gaan naar destokerijschiedam.nl. En op de agenda zie je dan de nachtdiermis op 11 juli. Hij is om 9 uur.
0: Oké. Okay.
1: En hij zal tot de avond duren. Er is trouwens ook een wijnbar met Portugese wijn. Dus we hebben ook een soort van communie.
0: Oh, gezellig. En een soort hostie ook nog? Of,
1: nou ja, chips. Mag dat ook?
2: Ja, keurig goed.
0: Het ligt eraan of het paprika is of naturel.
2: Nee, natuurlijk.
1: Naturel.
0: Oké, okay, nee, dan is goed.
2: Ja, keuren wij goed.
0: Ja. Heel mooi. Nog iets wat je graag kwijt wil?
1: Nou ja, ik hoop gewoon veel Schiedammers te zien. Daar zijn we altijd blij mee.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: En als je de poster in de stad ziet... en als je ons op Instagram voorbij ziet komen... en nu ons hier hoort en denkt, ik wil komen, kom dan vooral.
0: Ja, kom dan. Lutherse Kerk, Hoek, Lange Nieuwstraat, Oranjestraat. Mooi gebouw. Een vaste brug staat er op de deur geschilderd. Tenminste, niet op de deur, op de gevel geschilderd. En ja, dan kan je hem ook eens van binnen bekijken. En genieten van een mooi spel en mooie muziek.
1: Zeker.
0: En Portugese wijn, hoe lekker. Ja. Oké, bedankt.
1: Dankjewel.
0: Heel veel succes en doe Anna de groeten.
1: Ja, fijne dag.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Dit weekend zijn er wegwerkzaamheden op de A20. En daarom rijdt het nu langzaam op de A16 Breda en Rotterdam vanwege de omrijders. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten over 6 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws

0: Ja, welkom in het tweede uur van 2 op zaterdag 4 juli. En daarin krijgen we nog Banu Badr van Xian Partners. Erik Verkuijsen van de steeg, over de steegwandeling. En dat is heel spannend, die steegwandeling. Hij is ten eerste 's avonds al. Hij begint pas om 10 uur 's avonds. Het is in de steegwandeling in de schemer.
1: Een soort van ghost walk.
0: Ja, hij duurt 1,5 uur, dus je bent echt wel laat thuis. En hij is volgeboekt.
1: Ja, dan hebben ze vaak zo'n, ook met al die steegjes en dingen in het buitenland, hebben ze het ook vaak een ghost walk.
0: Oké.
1: Okay. Zou het zoiets?
0: Hij kan in ieder geval vertellen wat het is. En hij is al volgeboekt, dus er zullen er ongetwijfeld nog meer komen dit jaar.
1: Ja, met al die geesten is zo vol.
0: Ja, die geesten die komen dan ook gewoon weer terug. Ja. Die stoppen weer even terug in de fles en dan komen ze er dan weer uit. En we gaan het ook nog hebben over de landelijke operij imkerij. De open imkerijdagen, ja. Ja, klopt, hoe moeilijk woord is dat zeg.
1: Ja.
0: En Ludo Bouw komt daarover vertellen. Dus, die is van de imkervereniging in Delft. En John die zat net te klagen dat hij te weinig muziek had gedraaid in de eerste uur. Dus nou, John geeft dan de volgende. Oh, Charles Aznavour, vermier.

Ja, Charles als naar voren was dat met formidabele, maar iets minder formidabel. We krijgen Banu nog even niet te pakken van Esdan Partners voor de agenda. We proberen het nog eventjes en anders dan ga ik hem gewoon zelf voorlezen.

0: Ja, gelukt. We hebben Banu aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij willen graag even weten wat er allemaal te doen is de komende maand in Schiedam.
1: Ja, dat is helemaal goed. Het is ook bijna zomervakantie alweer.
0: Ja.
1: Uit mijn hoofd over een week, 2 weken.
0: Ja, zoiets. Duurt niet meer zo lang, nee.
1: Nee, gelukkig niet. En het is ook weer lekker weer, dus we kunnen weer leuk op stap in Schiedam.
0: Ja.
1: En er is ook weer genoeg te doen. Om te beginnen is er tot vandaag nog de tentoonstelling Draden van ons slavernijverleden in de Grote Kerk te zien. Daar hangt een indrukwekkende wandkleed dat het slavernijverleden van Zuid-Holland vertelt en laat zien hoe die geschiedenis nog steeds doorwerkt in het heden.
0: En dan moeten we opschieten, hè? Vandaag.
1: Ja, inderdaad. Het is vandaag nog gratis te bezoeken tussen 12 en 4 uur.
0: Oké. Okay.
1: En we hebben vandaag ook een open dag van de brandweer. De brandweer doet de deuren aan de kazerne aan de Gravenlandse weg open. Van 10 tot 4:30 kun je een kijkje achter de schermen nemen. Brandweerwagens bewonderen, demonstraties bekijken en meedoen aan activiteiten voor jong en oud.
0: Dat is leuk ook voor kinderen, denk ik ook, hè?
1: Inderdaad.
0: Die vinden dat vaak heel interessant.
1: Ja, en het is heerlijk weer. Dus ik denk dat het ook wel druk zal worden daar.
0: Ja.
1: De toegang is trouwens geheel gratis, dus je kan eigenlijk tot 4:30 kan je daar gewoon langs. Op 8 juli staat de Korenbeurs in het teken van taal en performance tijdens de finale van de Schiedamse Poetry Slam. Nieuw dit jaar is een open mic voorafgaand aan de finale, dus of je nu zelf schrijft of gewoon wilt genieten van een spoken woord en poëzie. Ik geloof in ieder geval een leuke avond te worden. En ook hiervan is de toegang geheel gratis. Voor creatieve jongeren tussen de 15 en 21 jaar is er op 10 juli weer een art hangout in het Stedelijk Museum Schiedam. Het is eigenlijk een plek waar je kunt experimenteren, creëren en andere creatieve jongeren kunt ontmoeten. Op zaterdag 11 juli verandert de Lutherse kerk in het decor van de Nachtdiermis.
0: Ja.
1: Een bijzondere avond vol performance, muziek, theater en een evenement die je eigenlijk niet iedere dag tegenkomt.
0: Nee, we hebben net iemand van de stokerij hier gehad die daar van alles over verteld heeft. Klinkt heel erg interessant.
1: Inderdaad, ja. Ga daar vooral langs. Ook natuurlijk een hele mooie locatie. Dus daarnaast hebben we ook nog liefhebbers van kunst. Kunnen deze maand ook nog terecht bij Kunstwerk voor de tentoonstelling Binnenvaart. 5 kunstenaars laten daar eigenlijk zien hoe thema's als mentale gezondheid, kwetsbaarheid en veerkracht kunnen worden vertaald naar kunst. En de tentoonstelling loopt nog tot maar 12 juli.
0: Mm-hmm.
1: Dus wees er snel bij. En op 18 juli is het weer tijd voor het Wereldmuziekfestival Ferrigno in het Julianapark.
0: Ook altijd leuk, ja.
1: Ja, en vooral met lekker weer kan je daar eigenlijk neerproeven. En daar kun je eigenlijk genieten van een zomers 3 gangen diner met live muziek en Braziliaanse klanken. En het is wel een jaarlijkse traditie die vaak snel uitverkocht is.
0: Ja.
1: Van kunst en cultuur tot muziek, poëzie en bijzondere ontmoetingen heeft Schiedam eigenlijk wel veel te aan te bieden deze maand.
0: Ja, klinkt weer leuk, hè? Het zijn dan inderdaad veel buiten, dus met mooi weer. Het ziet er wel voorlopig uit dat het wel even zo blijft. Iets minder warm, maar dat is ook wel lekker als je wat wil gaan doen. Dus,
1: Volgens mij wordt het ook nog een stuk warmer. Dus,
0: deze week nog wel, maar daarna schijnt het wel weer mee te vallen. Maar goed. Niet meer 34 of zo. Dat is wel een hele geruststelling, denk ik.
1: Nou, volgens mij wordt het volgende week ergens rond de 32 graden, zie ik staan.
0: O jee.
1: Of het wordt binnen zitten met de airco en de ventilator aan, of lekker naar buiten.
0: Ja, maar dan beleef je niks.
1: Nee, dus, inderdaad.
0: Ook weer niet leuk. Nou ja, in ieder geval nog genoeg te doen. We gaan het zien. En Banu, bedankt voor je toelichting. En graag tot de volgende maand. Dankjewel. Yes. Fijne dag.
1: Zelfde.
2: Dit is 2.
3: 2 op zaterdag.

0: Ja, aangeschoven iemand met een hele mooie achternaam vind ik, Erik Everkruijsen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, echt dat je denkt van, nou, dit is nou niet typisch een Hollandse achternaam.
1: Nee, is het ook niet. Want ik kom oorspronkelijk uit België. Uit ja. Maldegem, bij Zeeuws-Vlaanderen weliswaar, maar toch uit België.
0: Ja, toch. Dus onze zuidenburen of visite, gezellig.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan komt hij hier in Schiedam en dan gaat hij de steegwandeling in. Dat is ook weer een hele rare combinatie, maar dat geeft niet. Want u zit bij de historische vereniging.
1: Ja, maar ik moet misschien toch even zeggen dat ik al 52 jaar in Nederland woon. Waarvan 36 in Schiedam. Dus ik heb al een paar Nederlandse jaren op mijn konto. En ik ben eigenlijk nog, maar ik heb meer dan 25 jaar ben ik stadsgids geweest. Dus ik heb
0: Okay. Ja,
1: stadswandelingen gemaakt, rondleidingen gegeven in het Stedelijk Museum en ook in het Jenever Museum. Dus ik had al wel een bepaalde achtergrond.
0: Ja.
1: Maar het idee van de stegenwandelingen is eigenlijk vorig jaar ontstaan.
0: Ja, want we hadden die stegen toch liggen en er gebeurt eigenlijk niks mee.
1: Nee, maar het kwam eigenlijk, toen vierden we Schiedam 750 jaar. Nou, dan ga je weer terug naar de middeleeuwen. En toen dacht ik, wat is er nou eigenlijk nog middeleeuws in Schiedam? En als je dan even goed nadenkt, de ruïne van Huis de Rivieren natuurlijk. De Janskerk, de grote kerk, die is natuurlijk ook uit het middeleeuwen. En dan heb je in het stadhuis zo'n muuranker. Als je goed kijkt, vind je nog uit de middeleeuwen. En hier en daar een keer een zijgevel. En toen dacht ik, dat is niet veel. Maar wat we nog wel hebben uit de middeleeuwen, dat is eigenlijk onze stadsplattegrond.
0: Ja.
1: Want daar is in wezen eigenlijk niet veel aan veranderd.
0: Nee, als je de basis ziet van oud en nieuw.
1: Ja.
0: En zeker in het centrum
1: Ja.
0: Herken je dat nog?
1: Jawel, zeker in het centrum. Uiteraard, binnen de vesten, zal ik maar zeggen. En als je dan die plattegrond uit de 16e eeuw legt op de plattegrond van 2026... Nou, dan komt dat nog wel aardig overeind. Ja. En wat er dan natuurlijk uitspringt, dat zijn die stegen. Die stegen zijn gewoon echt nog uit de middeleeuwen.
0: Ja, en waren die toen echt de doorvoerwegen overal naartoe?
1: Nou,
0: of was het toch, de heren gingen buitenom door de bredere straten en het gepeupel mocht binnendoor?
1: Het komt er wel op neer, alleen het... Ik denk dat die stegen ook wel eens door de hoge heren gebruikt werden. Want ze waren erg handig.
0: Ja.
1: Want het waren eigenlijk shortcut, zou je nu zeggen, weet je wel. Als je die stegen niet hebt, dan moet je een enorm eind omlopen. En ik weet niet of de hoge heren zich aan de stegen waagden om dat te doen. Maar in feite zijn hele praktische dingen.
0: Ja. Misschien voor zaken die daglicht niet helemaal konden velen.
1: Stiekem
0: afspraakjes zijn ze heel handig.
1: Ja, ik denk dat je zo'n hoge heer misschien dan eerder naar zonsondergang wel eens in een steegje vond. Want die stegen die... Het is heel grappig. Er is een spreekwoord al uit de 16e eeuw. Men moet stegen voor straten kennen.

0: En dat betekent het verschil. Wie woonde er in de straten, de lanen, de pleinen, en wie woonde er in de stegen?
1: Ja.
0: En een steeg heeft eigenlijk altijd min of meer een beetje een negatieve connotatie.
1: Ja, ja, want sommige steegjes, hier vooral in het centrum, heb je wel woonhuizen aan zitten.
0: Ja, ja.
1: En er zijn er ook bij, die loop je gewoon langs blinde muren.
0: Ja, ja, dat klopt helemaal. En er woonden mensen in stegen, maar er waren ook stegen, daar woonde niemand. En wat je ook vaak had, dat waren pakhuizen.
1: Ja.
0: Ook de stegen, en dat zie je nog goed terug. En bijvoorbeeld het oudste pakhuis van Schiedam, dat staat in een steeg, in de Korte Havensteeg. Dus het werd gebruikt. Sommige stegen liepen ook dood. Dat noem je dan ook wel eens een blinde steeg. Dan kon je gewoon niet verder. Maar er waren ook van die woninkjes, eensgezins, hele kleine woninkjes. Die waren er natuurlijk ook.
1: En ik nam altijd denken dat de blinde steeg was, wat ik net zei, waar geen ramen, geen deuren in zaten.
0: Nee, een blinde steeg.
1: Gewoon alleen maar blinde muren.
0: Een blinde steeg loopt dood.
1: Ja.
0: Dus dat is het verschil. En wat ook heel fascinerend is aan de stegen, dat is dus hun namen.
1: Ja. Dus die zijn, je hebt de Taansteeg en de...
0: Ja. Noem er nog maar een paar.
1: Maar ik zit nou te denken. Je komt er Turfsteeg naar, weet
0: je? Nee, kijk, maar de Taansteeg noem je. En dat is natuurlijk, die verbindt de Taansteeg. Ze verbinden altijd de stegen, of als ze niet blind lopen natuurlijk. En de Taansteeg, die verbindt dus de Lange Haven met de Hoogstraat. En die staat... mag geen reclame maken, maar dat is nu. Er stonden dus taanhuizen. En nu heb je daar de Bonte Koe natuurlijk. De Bonte Koe staat gedeeltelijk aan de Lange Haven, maar op de hoek van de Taansteeg. En taan, dat was eigenlijk een goedje. En dat werd gemaakt van eikenschors. En dat werd dan vloeibaar, werd verwarmd, werd vloeibaar. En daar werden de netten in gedrenkt. En dan waren ze beter bestand tegen het zoute water.
1: Ja.
0: Nou, dat is de Taansteeg.
1: De Bokkensteeg.
0: Ja, de Bokkensteeg is ook interessant. Kijk, de namen zijn eigenlijk fascinerend. Want je had bijvoorbeeld ook lange tijd, dan kreeg zo'n steeg de naam van een rijk iemand. Het was dan wel weer grappig. En die had daar dan... Op de hoek, meestal was dat niet in de steeg, maar op de hoek. Die had daar dan een huis en dan had je zogenaamd eigendomsrecht. En dan werd die steeg, die werd vernoemd naar de, meestal waren het mannen, naar de man die dat huis in eigendom had. Maar dat is eigenlijk uit de mode geraakt.
1: Ja.
0: En nu mag alleen de gemeente... mag eigenlijk een naam geven aan een straat en ook aan een steeg.
1: Ja, eigenlijk is dat ook logisch.
0: De mensen niet. Jij mag niet zomaar een bordje bij jou in de straat ophangen... en denken van, kan een bordje op en ik zet daar een naam op. En dan...
2: De John Wijmaarsteeg.
0: Ja, de John Wijmaarsteeg bijvoorbeeld.
1: Nee, ik wil wel het Wijmaarplantsoen hebben.
0: Dat mag niet. Dat is, nee. Wat ook heel grappig is, heel veel steden hadden geen eens een naam.
1: Nee, die zijn later pas gekomen.
0: Ja, die is later pas gekomen. En het grappige is dat heel veel stegen hebben pas een officiële naam gekregen in 2009. Toen is de gemeente eens even gaan kijken, hoe zit dat nou? En toen, die namen bestonden soms al wel, maar niet officieel. Nee. Toen is dat officieel gemaakt.
1: Een fascinerende wereld eigenlijk, de stegenwereld.
0: Absoluut. En daarom dacht ik vorig jaar... een stegenwandeling, dat zou misschien niet verkeerd zijn. En
1: je blijft eigenlijk in het centrum, want daar liggen de stegen.
0: Ja, die liggen in het centrum. Die liggen Lange Haven Hoogstraat, de Korte Haven, de verbinding van de Dam natuurlijk ook. Hè.
1: Het oudste stukje Schiedam.
0: Het oudste stukje Schiedam, de Hoogstraat, de Dam... En de Dam, de verbinding van de Dam naar de Oude Sluis bijvoorbeeld. En ik kan nog iets leuks over vertellen. Daar is een steeg, maar die zie je niet. Die is verborgen achter een deur.
1: Achter, ja, ja.
0: Ja, en die loopt dus van dam nummer 4. Dat is dus aan het begin van de dam.
1: Ja.
0: Bij de Vlaardingenstraat, maar aan de kant van de schie, zal ik maar zeggen. Hè, van, dat is nummer 4. En die werd gebruikt door mensen die waren dan bij de Korenbeurs. En die ging, dat was dan de allerkortste weg naar de Oude Sluis. Maar die zit achter een deur en die loopt dan eigenlijk over een erf. En wat, ik heb geprobeerd, maar ik ben niet in geslaagd. Maar ik zeg het nou eens op de radio. En je weet nooit wie er luistert.
1: Nee.
0: En dan, ik zou zo graag hebben dat ze dat als ik wandelingen doe, dat het dan opengesteld wordt.
1: Een keertje open doen, ja.
0: Keertje open, want ik, is zo leuk. Ik heb het zelf wel eens een keer gedaan. Ja, en dan ga je zo.
1: Maar is de andere kant ook dicht? Aan alle tweede kanten afgesloten?
0: Ja, de andere kant, de kant van de Oude Sluis, staat die deur wel eens open. En dan kan je wel eens naar binnen kijken, maar je kan niet doorlopen. Want de andere kant, die is altijd dicht.
1: Ja.
0: En dus dat is misschien nog.
1: Misschien is het recht van toepad, moet je even kijken.
0: Ik weet het niet, ja, het is eigenlijk privé, hè. Je loopt dus gewoon over een erf, eigenlijk.
1: Maar behalve de steegwandeling doet de historische vereniging nu nog natuurlijk nog veel meer als alleen maar deze wandelingen.
0: Nee, ik zal even ze doen Zwart Nazareth. En ze doen natuurlijk ook de Lange Haven, ze doen Ketel. En een stuk of 3, 4, 5 doen ze dus. Het is niet alleen maar de stegenwandeling. Maar de stegenwandeling is eigenlijk relatief nieuw, zal ik maar zeggen. Dus, je kan niet eeuwig en altijd alleen maar bestaande wandelingen doen.
1: En nou is het hartstikke leuk, hè, dat morgen is die er. Twee keer, één keer 's middags en één keertje voor de mensen die van Giezel houden, is die in het donker.
0: Ja,
1: om 10 uur 's avonds.
0: 10 uur 's avonds, ja.
1: De Ronde Koe was al genoemd en daar start hij ook.
0: Start hij ook, ja, ja. En ik heb ervoor gekozen voor die avondwandeling, die niet, als je hem in september doet of in april, dan kan je hem vroeger doen natuurlijk, maar nu is het midzomer. En dan is het, je weet niet wat je ziet. Het is heel, heel sfeervol.
1: Ja.
0: Want dan heb je die oude mooie straatlantaarns en die zijn dan aan. En de stad is sowieso altijd natuurlijk leuk verlicht. Dus dat is ook romantisch voor sommige stelletjes.
1: Ja,
0: dus
1: en iedereen die nu denkt, ik pak de telefoon en ga bellen. Nee. Weg, want hij is volgeboekt.
0: Ja,
2: maar dan heb je ook, in het buitenland heb je dat ook vaak. En in grote steden ook, heb je van die ghost walks.
0: Ja, nou. Ja.
2: Lijkt het daar een beetje op?
0: Nou, het is meer een romantic walk.
2: Oh, oké.
1: Okay. Nou. Romantische steegjes.
0: Ja, mensen die nog in een prille relatie zitten kunnen. Of problemen hebben, kunnen misschien opleggen op die manier.
1: Ja. Maar nou denk ik, omdat hij volgeboekt is, zullen er ongetwijfeld vervolgen van.
0: Ja, je moet het in de gaten houden. De site van de historische vereniging. En misschien staat het ook altijd in het Stadsblad. Dat weet ik niet 100%. Maar hij wordt zeker nog eens een keer geprogrammeerd, zonder twijfel.
1: Ja. Ik vind eigenlijk dat wij een keertje de kijk naar de technisch moeten meelopen met de opnameapparatuur. Want het lijkt me best heel erg leuk om zo'n steegwandeling te maken.
2: Ja.
1: En de mensen te vertellen wat je ziet.
0: Nou, je komt heel veel aan de weet. Ik probeer me te beperken tot de steden, maar dat is niet altijd mogelijk.
1: Nee.
0: En dan maak ik wel eens een zijsprongetje natuurlijk. Maar de stegen alleen, het is echt fascinerend. Ik kan het echt iedereen aanraden, echt waar.
1: Wat dat betreft denk ik toch dat de Schiedammers nog niet altijd evenveel aandacht en eerbied hebben voor hun historie.
0: Nee, nou ja. Dan moet de historische vereniging ervoor om daar wat aan te doen.
2: Moet aan de bak.
1: Ik vind wel, toen ik in Schiedam kwam wonen, en dat is nu bijna 50 jaar geleden, dat de stemming wel veranderd is. We zijn
0: absoluut
1: wel trotser geworden op onze stad.
0: Ik ben hier in 1989 komen wonen. Dus ik heb ook heel wat meegemaakt. Bijvoorbeeld ook de gekroonde brandersketel, het Leversmuseum, gekroonde brandersketel, zoals dat toen heette. Daar heb ik ook aan de wieg gestaan, heb ik al rondleidingen gegeven eer het open was. En Nee, absoluut. Dus de stad is...
1: Ja, dus we zijn,
2: was altijd wel dat je dacht, nou is Schiedam weer niet doodgevonden worden. Dat was de tendens 50 jaar geleden, maar dat is echt niet meer.
0: Nee, dat is echt... als ik het dan op mezelf betrek, ik woonde in Rotterdam, heel mooi. Ik ga niet opscheppen, maar ik woonde in Kralingen. Dat is mooi wonen in Rotterdam, weet je. Nou ja, toen zijn we verhuisd, omdat we hier een mooi huis konden kopen. En ik vond het zo erg. Ik denk, dan moet ik zeggen dat ik in Schiedam woon. Ik sla nergens om. En ik moet zeggen, de stad is zoveel mooier geworden. Zo aantrekkelijk en rustiger ook. En natuurlijk, Rotterdam blijft altijd om de hoek. Hè? Dus,
1: dan ben je zo.
0: Je bent zo.
1: Klopt. We houden contact. We gaan nog veel meer van onze stad leren, denk ik.
0: Absoluut. En iedereen is van harte welkom om een keertje mee te lopen als het weer... Ja, en misschien... Een tip voor de I-punt heet het nu. Ja, die zouden dat natuurlijk ook kunnen programmeren. Ja. Hè, als ze dat willen.
1: En ik raad iedereen die luistert gewoon aan. Kijk eens op historischverenigingschiedam.nl. Daar staat een heleboel informatie. Daar staat ook ergens die plattegrond van Schiedam. Van toen en nu. En dan kan je gewoon echt zien. Je kan ze bijna over elkaar heen leggen.
0: Ja, absoluut. Heel
1: want
0: goed.
1: Die kern is nog helemaal hetzelfde.
0: Heel goed gezegd.
1: Bedankt.
0: Graag gedaan.
1: En een mooie wandeling.
0: Dank
1: het is lekker
0: wel.
1: Weer.
0: Oké, ja, dag.
3: Dit is 2.
4: Ook in de Newtonbuurt.
3: Ambacht.
4: En in het Haversmiedkwartier.
3: 2.

0: En we gaan gelijk weer verder met de volgende gast. En dat is Ludo Bouw. Goedemorgen van de Imkerijvereniging.
1: Ja, de Imkervereniging Delft en Delft. Omstreken.
0: Delft en omstreken? Nou, ik vind het toch wel omstreken, toch?
1: Jawel.
0: Ja, vind ik wel. Volgend weekend, hè, de Open Imkerijdagen.
1: Klopt.
0: Is dat één keer per jaar, elk jaar?
1: Dat is elk jaar, altijd ergens in juli. Nou ja, dit jaar is het dan volgende week op zaterdag en op zondag. En dan kan je naar een imker in de buurt. En die gaat je dan van alles vertellen over de bijen. En hoe dat een beetje werkt, dat imkeren.
0: Ja, nou is in de buurt in dit geval wel Delft is het meest in de buurt.
1: Ja, dat is in dit geval het meest in de buurt. Maar er is een kaartje online. Dat is op bijenhouders.nl. Daar is een interactieve kaart van heel Nederland. En er staan dan van die mooie pijltjes op waar je bij de imker in de buurt terecht kan. En voor de Schiedammers en de Vlaardingers onder ons is Delft in dit geval het dichtstbijzijnde. Maar ja. Op de fiets ben je er zo, hè?
0: Jawel. En ja. Voor het mooi weer, dus...
1: Ja, dat hebben we speciaal voor jullie geregeld.
0: En dat, in Delft is het echt allebei de dagen dan? Want het verschilt, hè, per imker. Dus als je denkt van ik wil ergens anders heen...
1: Ja, niet,
0: even kijken.
1: Precies, niet elke imker of imkervereniging... Die houdt het 2 dagen vol om erover te vertellen. Want het is een hele dag. Op zaterdag kan je naar het Melarium. Dat is daar tussen Delft en Schiedam, hè?
0: Ja.
1: Ik vergeet de naam altijd van dat bos. Niet het Abswoudse bos, maar het andere bos.
0: Delftse Hout?
1: Nee, ook niet.
0: Oh, ook niet. Joh. Bij Hoek van Holland
1: zijn we. Nee, nou, het is het Melarium. En dat is het prachtig mooie kunstobject... wat heel lang geleden is gemaakt. En... Daar kan je op de fiets naartoe. Parkeren is wat verder weg. Maar daar kan je op de fiets naartoe en een stukje wandelen. En daar staat midden in het bos een prachtig mooi object... waar we op de begane grond allemaal bijenkasten hebben staan. En daar zijn imkers. En die vertellen dan hoe dat precies werkt. En in hetzelfde gebouw zit ook nog de natuurvereniging. Die vertellen dan wat over wilde bijen. Okay. Want imkers die hebben verstand van honingbijen. Maar je hebt natuurlijk ook nog heel veel andere soorten bijen en hommels. Dat is op zaterdag. En op zondag is het in Delft, in onze eigen bijenstal van de vereniging. Die heet de Moerdop. Een grappige naam. En daar zijn dan allerlei imkers en die vertellen je er alles over. En die laten ook op dezelfde dag gaan we honing slingeren. Dus dan kan je gelijk zien hoe
0: dat werkt.
1: Hoe die honing nou eigenlijk uit die ramen komt en in het potje.
0: Ja, jij bent ook imker?
1: Ja, ik ben ook imker. Ja, al een jaar of 10 of zo.
0: Eigen volkje?
1: Ik heb er meer zelfs. Ik heb op dit moment 8 volken op 2 verschillende plekken. Ik heb er 6 bij mijn huis staan. En nog 2 op een andere plek bij een vriend van mij. Die heeft een grote tuin en die zei... joh, kan je hier ook niet een paar bijenvolken neerzetten? Dat is goed voor de bestuiving.
0: Ja, zeker.
1: Dus die heeft opeens veel te veel groente en fruit. Dat werkt hartstikke goed.
0: Dat is helemaal niet erg.
1: Nee, dat is helemaal
0: dat is
1: niet
0: helemaal
1: erg.
0: Niet erg. Nee. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook wel... waar de zorgen wel liggen ook, hè? Over de bijen.
1: Zeker, ja.
0: Je hebt
1: ja.
0: dan 8 volken, maar goed, ze worden wel aardig bedreigd.
1: Nou ja, kijk, sowieso hebben insecten het heel erg moeilijk. Hè? De afgelopen 10 jaar is de insectenstand is iets van 70% afgenomen. Kijk, vroeger als je dan op vakantie ging naar Zuid-Frankrijk... dan zat heel je voorruit ergens halverwege België al vol met insecten. En dan moest je bij het pompstation moest je voorruit schoonmaken. Maar dat is niet meer. Nee. Dus die insecten hebben het ontzettend lastig. En daar zijn wij eigenlijk ook mede schuldig aan als mens. Want... ja, we hebben te weinig bloemen en planten en struiken. We hebben gewoon heel veel gras met koeien erop. En ja, daar hebben insecten wat minder aan. Dus het is heel belangrijk dat mensen in hun eigen tuintje... veel bloemen en planten neerzetten. En wat ze biodiversiteit noemen. Zodat al die insecten, niet alleen maar bijen...
0: alles.
1: Maar dat alle insecten er lol van hebben. Dus ook vlinders, zweefvliegen, rommels, voor mijn part wespen. Die zijn ook hartstikke nuttig.
0: Ja,
1: daar moeten wij voor zorgen.
0: En wat moeten we nou toch met die hoornaars? Want daar is nooit iemand het over eens.
1: Nee. Kijk, we hebben een paar hoornaars, waaronder de Europese hoornaar. Ja, die hoort hier thuis, hè? Want ja, hij heet niet voor niks de Europese hoornaar. Maar we hebben sinds een paar jaar ook een Aziatische hoornaar... die sinds kort overigens de geelpoothoornaar heet.
0: Oh, dat wist ik.
1: Ja. Want de Aziatische hoornaar die heeft inderdaad hele opvallende gele uiteinde van zijn pootjes. Ja, die is ooit meegereisd vanuit Azië ergens. En die is in Frankrijk terechtgekomen. En die verspreidt zich als een malle. En die jaagt op onder andere honingbijen. Maar eigenlijk jaagt hij op alle insecten. Alleen imkers die hebben het eigenlijk als eerste gezien. Omdat die hoornaar zo goed is in het jagen op honingbijen. Dat imkers zeggen, joh, dit is niet oké. Okay. Want een volwassen hoornaarnest, dus die geelpoothoornaar, een volwassen nest, die kan per jaar 9 kilo insecten eten. Dus niet alleen maar bijen, maar alle insecten. Alles, ja. Hij is niet zo heel kieskeurig. Ja, en we hebben al te weinig insecten. En ja, dit helpt natuurlijk niet. Dus imkers die zijn nu met vereende krachten ook aan het kijken van, kunnen we die Aziatische hoornaar een beetje onder controle krijgen? En dat valt niet mee.
0: Nee, ik wou net zeggen, want de pessimisten onder jullie die roepen, nou vergeet het maar.
1: Dus... Ja, kijk, als je imker wordt, dan ben je sowieso, moet je geboren optimist zijn. Want er gebeurt natuurlijk van alles met die bijen, wat je niet helemaal kan controleren. Soms dan ben je opeens een koningin kwijt of het volk begint te zwermen. Dat je denkt, hoezo, ben ik niet aardig genoeg voor je dan? Geen slaapliedjes gezongen of je bijen niet genoeg geknuffeld. Het is een groot probleem. Maar we geven de moed niet op. En ook als imkervereniging coördineren we met z'n allen. Zeggen, nou weet je, wat kunnen we nou doen om die nesten op te sporen? Dus er zijn er ook weer slimme mensen die hebben kleine zendertjes bedacht. En die kan je om een Aziatische hoornaar heen binden. En dan vliegt die terug naar het nest. En dan kan je met je iPhone kan je het nest uitpeilen. En dan komt er iemand met een grote stofzuiger en die zuigt dan dat nest weg. Dus dat is dan weer een voordeel van... moderne techniek.
0: Ja.
1: Dus imkers die zijn tegenwoordig ook hartstikke handig digitaal gezien. En zo proberen we dat toch een beetje onder controle te houden. We krijgen hem niet helemaal meer weg, maar onder controle houden, dat is wat...
0: Dat zou wel fijn zijn.
1: Ja, daarom. Zeker.
0: Ja. Nou ja, even terug naar jullie mooie open dagen. Want ik lees dan ook nog iets... Als je het nou hartstikke leuk gevonden hebt daar, dan kan je nog een basiscursus bijen houden volgen.
1: Ja, dat kan. Ja, want er zijn natuurlijk ook imkers die ermee stoppen of die met pensioen gaan. Dus er komen best veel imkers bij. Maar wij zeggen wel, ook als imkervereniging, het is wel belangrijk dat je weet wat je doet. Ja. Het zijn wel wilde dieren. Je kan niet zomaar een beetje lopen stunten met dieren. Dus we geven een basiscursus. Elk jaar is er dan ruimte voor... 15-20 mensen. En die volgen eigenlijk een heel seizoen lang. Van wat moet nou een imker doen? In het voorjaar, in de zomer, in het najaar. Hoe moet je voor je bijen zorgen? Wat moet je doen als er ziektes zijn? Hoe herken je dat? Allemaal van die hele praktische dingen. En dan volg je dus eigenlijk een heel seizoen. Een paar ervaren imkers. En zo leer je hoe je zelf ook imker kan worden. En dan aan het eind van de cursus dan... krijg je je eigen volkje.
0: Nou, dat zeggen, want hoe kom je dan aan die bijen? Dus die komen ook niet zomaar aangewaaid.
1: Nee, die komen niet aangewaaid, maar een beetje slimme imker... die kan volken bijvoorbeeld splitsen.
0: Ja.
1: En dus dan haal je een paar raampjes uit een bestaand volk... en die hang je in een nieuwe kast en die zet je een stukje verderop. En dan denken die bijen, we missen een koningin. En dan gaan ze zelf een nieuwe koningin maken. En dan zo maak je eigenlijk heel kort door de bocht gezegd... maak je een nieuw volk.
0: Maak je nieuwe volken?
1: Ja, dat is ook een hele wetenschap. En daarom moet je dus ook opleiding volgen. Want je moet wel een beetje weten wat je doet. Want je wil als imker ook geen overlast veroorzaken voor de buren. Niet dat er opeens een bijenzwerm bij de buurvrouw onder de tuintafel hangt. Nou ja, dat zijn zo van die dingen waar je een beetje rekening mee moet houden. En dat kan je dus allemaal zien op die open imkerijdag... En er zijn imkers die kunnen er uren over vertellen. Zo ben ik ooit ook begonnen. Ik was ook maar gewoon eens een keer op een open imkerijdag. En toen hebben we daar denk ik wel een uur staan luisteren, mevrouw en ik. Ja. En er was een imker die stond zo gepassioneerd te vertellen. Toen dacht ik, oh, dit is gaaf, dit wil ik ook.
0: Ja, lijkt mij ook leuk.
1: Ja. Ja.
0: Zit daar iemand die het niet leuk lijkt, maar lijkt mij leuk.
1: Nee, nou, het is niet voor iedereen weggelegd, hoor. Je moet maar alles went, hè.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Nou, dan hebben jullie natuurlijk honing en... Ja, dan heb ik wel eens... Ik vind het wel leuk graag naar Sirius B of naar zo'n imker of zo. En dan staat er zo'n rij honing. En dat ik denk van, het ziet er leuk uit. Maar wat is nou het verschil? Want er is zoveel soorten.
1: Ja, dat klopt. Ja, de grap is natuurlijk dat honing is super lokaal. Want die bijen die vliegen in een straal van 4 kilometer om hun kast, zeg maar, heen. Sommige imkers hebben er zelfs nog korven, maar dat deden we vroeger. Nu hebben we bijenkasten. Nou, die vliegen in een straal van 4 kilometer ongeveer. En die halen daar alles wat er maar te halen valt. Ze zijn niet heel kieskeurig. Ze zijn ook soms gewoon, wat dichtbij is en wat goed is, dat halen ze. Dus als de, weet ik veel, in het voorjaar heb je koolzaad en raapzaad. Nou, dan heb je koolzaad en raapzaad honing. En dan een paar maanden later, dan gaat de linde, die krijgt bloesem. En dan heb je opeens lindenbloesemhoning.
0: Ja, want dat zie ik ook wel, dat er een soort seizoen aan gekoppeld is.
1: Ja, het is net natuur, hè? Ja. Dus je kan ook niet tegen die bijen zeggen van, nou, ik wil nu alleen nog maar rozemarijnhoning. Want ja, dat hebben we in Nederland wat minder.
0: Ja.
1: Dus je ziet dat sommige honing, die komt uit Griekenland. Daar hebben ze dan hele specifieke soorten. En die hebben we in Nederland niet. Over het algemeen zeggen we in Nederland dat we bloemenhoning hebben. Omdat we niet heel specifiek kunnen zeggen van, nou, deze week hebben de bijen op, weet ik veel, de margriet gevlogen. Zo werkt dat niet.
0: Nee, zo werkt het niet. Nee, nee. Ik vind het heerlijk.
1: Maar je ziet wel door het seizoen heen, zie je de honing van kleur veranderen. Ja. En soms dan kristalliseert hij wat sneller. En
0: is
1: dat,
0: hij wat donkerder.
1: Is hij wat donkerder. Ja. In de herfst wil die nog wel eens heel donker zijn. Ja. Dan is die bijna kastanjekleurig en is die ook heel pittig. Ja. Het is maar net wat er bloeit, waar ze op vliegen.
0: En dan heb je natuurlijk ook nog van die honing die helemaal niet doorzichtig is. Van die,
1: Ja, crème honing noem je dat. Ja, dat is met name in het voorjaar. Dat is van koolzaad en raapzaad. En die heeft de neiging om heel snel hard te worden. Om te kristalliseren. Wat overigens een heel normaal procedé is. Hè? Dus als mensen honing in de supermarkt kopen en die blijft 3 jaar vloeibaar, dan weet je dat het geen echte honing is.
0: Okay.
1: Want dat kan eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Dus die honing die kristalliseert. Maar in het voorjaar kristalliseert die zo snel, omdat er heel veel pollen in zitten en daar hecht die suiker zich aan. Dus die imker die roert die honing dan heel lang, heel lang. Net zo lang tot het crème honing wordt. En dan wordt die niet doorzichtig. Is die bijna wit van kleur. Dat is ontzettend lekker, want dan kan je heel makkelijk op je boterhammetje smeren.
0: Maar dat hangt een beetje vanaf wat je ermee wilt. Als je door de yoghurt wilt, dan is niks. Maar als je het op een crackertje of zo doet.
1: Ja, nee, ja. Nou ja, je moet gewoon wat meer geduld hebben als je door de yoghurt doet. Want hij is wat dikker. Ja, maar honing is honing. Hè. Het is allemaal gewoon honing. Alleen soms ziet hij er een beetje anders uit en smaakt hij wat anders.
0: Ik hou ervan.
1: Ja, goed zo.
0: Ja hoor. Behalve de honing nog andere leuke dingen daar?
1: Ja, je kan natuurlijk van bijen die maken nog veel meer andere hele nuttige producten. Bijenwas kan je kaarsen van maken. Maar ze hebben ook zoiets dat heet propolis. Dat gebruiken ze, dat is kithars. Dat gebruiken ze om hun kasten helemaal dicht te kitten. Zodat het niet tocht en zodat er geen bacteriën binnenkomen. En die propolis is een beetje plakkerig spul. Daar kan je ook zalf van maken en tinctuur. Het werkt ontzettend goed als je wondjes hebt. Dus er zijn imkers die maken allerlei bijproducten. Leuke woordgrap trouwens.
0: Ja, ja. Op het
1: moment dat ik het zei, dacht ik, oh, bijproducten.
0: Bijproducten, ja.
1: Dus allerlei zalfjes en tincturen. En ze maken ook gewoon, allerlei hot honey is tegenwoordig hip. Hè? Dus dat je hele pittige honing maakt met pepertjes erdoor. Nou, dat kan je daar ook allemaal zien en kopen.
0: Het honing zelf krijg je zelf ook wel eens, tenminste wij wel, en ook voor de huisdieren zeg maar voorgeschreven voor infecties, bacteriën.
1: Ja, dus honing heeft ontzettend veel, buiten het feit dat het ontzettend zoet en lekker is, heeft het ook hele nuttige andere toepassingen. Ik weet bijvoorbeeld bij het brandwondencentrum maken ze honingcompressen, omdat honing onttrekt vocht, hè, dus het is hygroscopisch. Ja. En als je brandwonden hebt, dan heb je nogal de neiging om heel veel vocht vast te houden. En dus ze maken honingcompressen. En het is aseptisch, hè, dus bacteriedodend. Dus ik moet, die bijen die hebben echt iets heel slims bedacht.
0: En die zelf ruikt ook echt nog naar honing.
1: Ja, klopt. Ja. En jij kwakt dan een eetlepel honing zo in je yoghurt. Maar ondertussen moet je eens weten wat je er allemaal nog meer mee kan
0: lekker
1: doen.
0: Lekker antibacterieel gelijk, hartstikke goed.
1: Superhandig. Ja. Dus er zijn allemaal enthousiaste imkers op zo'n open dag. En die weten er nog veel meer van dan ik. En die weten ook weer allerlei grappige weetjes. En voor kinderen is het ook trouwens ontzettend leuk om van dichtbij te kijken. Dus we hebben ook kijkkasten waar je gewoon dwars door zo'n volk heen kan kijken. En dan zie je ze bezig. Gaan ze uitleggen wat de bijendans is. En dat die bijen heel goed met elkaar kunnen communiceren. Ja, echt te veel om op te noemen.
0: Leuk, ja. Nou, jullie in Delft dan 2 dagen, hoe laat?
1: Ja, ik ga eventjes mijn papiertje erbij pakken, want ik weet het allemaal niet uit mijn hoofd.
0: Maar voor de andere locaties.
1: Kijk, dus zaterdag 11 juli is het in het Malarium, op het Malariumpad in Delft, in het Akkerdijkse Bos. Kijk, daar heb ik hem.
0: Daar was die.
1: Daar precies. Dat is van 12 tot 4. Dus kan je eerst even rustig uitslapen en daarna kan je naar het malarium. En zondag is het bij de imkervereniging en dat is bij de Natuurwacht in Delft op het Linnaeuspad. En dat is vlakbij de IKEA. Dus dan kan je eerst 's ochtends naar de IKEA, Zweedse balletjes halen.
0: Daar ontbijten.
1: Precies, en dan zondag 12 juli van 1 tot 4 'smiddags. Nou. Linnaeuspad in Delft.
0: En dan weer naar huis met de balletjes.
1: Ja, of lekker potje honing.
0: Beide.
1: Ja, mag allebei. Je mag ook nog helpen met slingeren. Dus genoeg te zien, genoeg te doen.
0: Ja, ik vind het al. Ik hou wel van honing, van al die verschillende soorten. Ook in het buitenland hebben ze inderdaad weer andere soorten. Vind ik dat ook weer helemaal leuk.
1: Ja, als ik in het buitenland ben, dan koop ik ook altijd bij de lokale imker een potje. Ja. Ook om hem een klein beetje te sponsoren. Maar dit smaakt altijd. Het is niet goedkoop, maar je weet het, hè. 1 theelepeltje honing, dan moet een bij al 1000 keer voor vliegen ongeveer. Dus,
0: ja, daarom, geen geld. Nee, maar ik vind het ook wel leuk dat ze, daar hebben ze dan vaak weer sinaasappelbloesem en eucalyptus. En dat vind ik allemaal, vind ik allemaal leuk. Ja. Nou zegt ze ook wel dat die pollen van die... ik zeg het verkeerd. Die honing die is natuurlijk, die komt door pollen. En dat goed zou zijn voor allergieën. Maar dan moet je dus wel de honing nemen uit de streek waar je woont.
1: Ja, klopt. Ja, dus die bijen die landen dan op bloemen bij jou uit de buurt. Hè, en die nemen dan een klein beetje stuifmeel mee aan hun pootjes. Nou, die stuifmeel die gebruiken ze weer om voedsel voor de jonge bijen van te maken. Maar daardoor komen ook pollen automatisch in de honing. En als je heel erg last van hooikoorts hebt, dan hebben sommige mensen er baat bij om elke dag even een theelepeltje honing van je lokale imker, van een straal van 4 kilometer om jouw huis. Ja. Want daar zitten dan precies die pollen in waar jij allergisch voor bent. Dan kan je elke dag een beetje trainen.
0: Maar je moet het wel het hele jaar doen.
1: Eigenlijk moet je het hele jaar doen. Ja, het lijkt wel alsof ik reclame maak voor meer honing eten.
0: Nee, maar als je begint op het moment dat je ook klachten hebt, dan heeft het niet zoveel zin meer.
1: Je kan er overheen groeien, heb ik me laten vertellen. Dus nou heb ik zelf gelukkig geen last ervan. Maar,
0: maar gewoon overheen gegroeid. Dus
1: overheen gegroeid, er is hoop.
0: Er is zeker hoop. Ja. Dankjewel voor je toelichting. En dan hoop ik dat er lekker veel mensen komen. Want het was natuurlijk wel gezellig.
1: Normaal gesproken is het ontzettend druk. Dus we zien je daar.
0: Ja, dankjewel. Fijn weekend verder.
1: Graag gedaan.
2: Dit is 2 op zaterdag.

0: Maar soms zet gewoon de microfoon open, dus wij worden geacht iets te zeggen. En dat deden we allebei niet.
1: Nee, we zijn klaar geloof ik.
0: We zijn allemaal klaar mee. Nou, nee hoor, dat is wel een beetje negatief. Maar goed, het is wel bijna 12 uur, dus we moeten ook wel plaats gaan maken voor Patrick, die al inmiddels binnen is gekomen.
1: Ik heb Patrick nog niet gezien, maar hij staat al stiekem.
0: We hadden lekker veel bezoek. Marceline is langs geweest met de boeken. Hansje Veen van de Nachtdier, Mies van de Stokerij is gezellig langs geweest. En ook Erik Kruijzer van de Historische Vereniging over de Stegenwandeling. Lijkt me hartstikke leuk.
1: En Ludo Bouw.
0: En Ludo Bouw, die is net weg van de landelijke open... Je hebt maanden in de war gebracht.
1: Ja,
0: open in de
1: buitenschool weer.
0: Ja. En verder telefoontjes met Banu Badour over wat er allemaal te beleven is in Schiedam. En Marco Schegardes met het weerbericht. Dat was het.
1: Ja. Ik ga eventjes nog kijken of ik vanmorgen nog wat kan verzinnen voor mijn muziekmix. En volgende week zijn wij gewoon weer hier. Met de nieuwe 2 op zaterdag. Bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie week van. Blijf lekker gezellig luisteren naar Patrick. En wat ons betreft tot volgende week.
0: Fijne weekend.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 80's Lunch.
3: Patrick de Boer.

meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek, hartelijk welkom. Tijd om weer te serveren voor je de 80's lunch. Ook op deze 4th of July, 4 juli 2026. En wat een feest in Amerika. We zullen er alleen niet rekening mee houden dat het daar heel warm is. Ja, dat kan gebeuren. Het is hier gelukkig iets koeler. Maar wel een mooie, lekkere, zonnige zaterdag. En tot 1 uur vanmiddag muziek uit de jaren 80. Want dat serveren we in heel veel gevallen op de zaterdag bij de Streekomroep 2 tussen 12 en 1. En ook vanmiddag hoor je muziek uit dat decennium. En Boy George trapte de parade voor vanmiddag af met Everything I Own. George O'Dodd, dat is zijn echte naam. Zo werd de Britse zanger en later ook DJ op 14 juni 1961 geboren. En na zijn successen eerder in de jaren 80 met Culture Club scoorde hij met dit nummer dat je net hoorde zijn eerste solo hit. Het is een cover. Brad had het in 1971 als eerste op plaat gezet. Maar Boy George heeft zijn cover waarschijnlijk gebaseerd op de reggae-versie die Ken Booth er in 1974 van had gemaakt. Waarmee hij een hit in Engeland had gescoord. Dat was een nummer dat bij ons helemaal niks deed in de hitparades. Maar in Engeland haalde het de top 10 en hij zit redelijk dicht bij dat origineel. Dus waarschijnlijk heeft hij daar zijn inspiratie gehaald voor zijn versie van Everything I Own, waarmee hij een hit had in 1987. Uit de jaren 80 komt ook deze muziek van de Britse gitarist en toetsenist Mike Oldfield. Die dit nummer opnam samen met de Schotse zangeres Maggie Riley. Kwam van de LP Chess. En het werd zelfs een nummer 1 hit in de nationale hitparade. En in die andere hitparade, de Nederlandse top 40, kwam het tot nummer 2. En dit is een klassieker die inmiddels in alle edities van de top 2000 heeft gestaan. In de laatste editie op nummer 926. Deze van Mike Oldfield. Met de zang van Maggie Riley, want Mike zelf zingt niet zo lekker. Moonlight Shadow.

Nou, meer jaren 80 dan dit krijg je het niet. Dit was de Mo. En weet je hoe het nummer heette? Cheese. Komt nergens voorbij, maar vertel het je er maar even erbij. Uit 1982 van de popgroep die 3 jaar daarvoor in Delft werd opgericht door de broers Clemens en Huub de Lange. De band viel in 1981 uit elkaar door het vertrek van Huub en zangeres Heili Helder, die te horen was op de hit Fred Astaire. De Lange werd vervolgens opgevolgd door Ton van der Meer, waarna er een doorstart kwam. En dat was met deze selectie. De nieuwe zangeres werd Linda Bloemhart, die op dit nummer is te horen. En dit nummer van de gelijknamige LP werd nog een klein hitje voor de groep. Het zat ergens nummer 30 in de top 40 in 1982. De War Moonlight Shadow, de classic van Michael Fields en natuurlijk ook Maggie Reilly. We gaan naar een groep uit Birmingham die we vaak tegenkomen in de Ethisch Lunch, want ze hadden ook wel succes in de jaren 80. Het nummer dat je gaat horen uit 1985 was alweer hit nummer 9 voor de band in Nederland. Als opvolger van de nummer 1 hit I Got You Babe. Het was de tweede en laatste single die kwam van de LP Bugger Rhythm, die weer zijn eigen productie was van de band. En ze waren ook heel succesvol met covers. En ik moet je zeggen, ik vind dit wel een van de mooier uit het oeuvre van de band. Het was niet de allergrootste hit. Het komt op nummer 13 in de Nederlandse top 40. Maar heb ik je al meer gezegd, ik heb een beetje een aparte smaak. Als ik het leuk vind, dan zit het meestal in de onderste regionen van de hitparade. Wat het dan voor dit weer mee doen. Maar het was niet de allergrootste hit van UB40. Maar wel een mooie. Don't Break My Heart.

Paul McCartney, Dress Me Up as a Robber. En misschien denk je bij jezelf, ik ken dat nummer toch wel ergens van. Nou, niet als single, want het was namelijk geen single. Het was een albumtrack, komt van zijn LP Tug of War, die hij uitbracht in 1982. Een van de betere LP's in de jaren 80 van Paul McCartney, volgens de kenners. Want de Oud Beatle, daarvan wordt ook gezegd dat hij ook een hoop rommel maakte in de jaren 80. Maar Tug of War, dat werd nog wel gewaardeerd. Stond onder andere de duet op, hè? Ebony en Ivory. Maar misschien denk je nou bij jezelf, maar waar herken ik het nou van? Nou, ik zal het Sam nog een keer op de plaats zetten en dan misschien nog een keer het begin laten horen. Want dat is waar de meesten het van zullen herkennen, omdat het door Henk Spaan en Harry Vermeegen werd gebruikt als begintune voor Pisa en Verona. Satirische programma's die ze in de jaren 80 maakten voor De Vara en Veronica. En dan gebruikten ze dit stukje en het einde van dat dat gedeelte dus. En daarom draaide ik dit Dress Me Up as a Robber. Uit 1982 dus. En daarvoor UB40, Don't Break My Heart. En dat is een populaire groep geweest in de jaren 80 met heel veel succes. Een andere groep die ook heel veel succes had, dat was de band Foreigner. En die had ook een zanger, die band. Die werd op 2 mei 1950 geboren als Louis Grammatico. En hij was lange tijd de zanger van de band Foreigner. In de succestijd van 1977 tot 1992. Maar ja, je hebt ook wel eens je eigen ideeën en je wilt ook wel eens zelf wat dingen proberen. En zo kwam daar in 1987 de eerste solo LP uit, Ready or Not.

Hij krijgt daar lovende kritieken voor. En met dit nummer zou hij ook een hit scoren van dat album. Voor de meeschrijvers onder ons. Van de beide hitparades. Hij kwam ermee tot nummer 19 in de Nederlandse top 40. En nummer 29 in de nationale hitparade top 100. En Louis Grammatico, die kortte zijn naam iets in, zijn artiestennaam. Dat werd Lou Gramm. De zanger dus van Foreigner. Maar solo succesvol in 1987 met dit Midnight Blue.

Nou, dan heb je nog geluk dat het geen wintertijd is, hè? Want anders had je nog een uurtje langer naar die klok moeten luisteren. I-10 was dat een Alone. En dan hoor ik je denken, ik ken dit nummer toch maar dan in een andere uitvoering. Dat klopt. Want wat je hoorde was het origineel van Alone. Met gemaakt door I-10, een gelegenheidsformatie rond het componistenduo Billy Steinberg en Tom Kelly. En het was bedoeld om te laten horen wat ze konden. Nou, dat was nogal wat, want zo schreven ze onder andere de nummer 1 hits Like a Virgin voor Madonna en True Colors voor Cyndi Lauper. Hallo. En ook dit nummer werd een succes. Maar nog wel in de cover-uitvoering zou 1987 een Amerikaanse nummer 1 hit worden voor Heart. En ook in ons land scoorden ze er een hit mee. Maar dit is dus het origineel van Alone. En I-10 bracht het uit in 1983. Voor Lou Gramm. Louis Grammatico, zoals die voluit heet. En Midnight Blue was een solo-hit voor hem in 1987. Maar hij ging toch weer terug naar voren en daarna. Ja. En hij is de man, hij is de stem van die hele grote hits. Zoals onder andere I Want to Know What Love Is, om er maar eens eentje te noemen. Wat je nu gaat horen is ook zo'n echte ethisch klassiek. Van een Australische zanger die op 1 juli 1949 in het Britse Dagenham werd geboren. En hij verhuisde in 1959 met zijn ouders naar Australië. Hij was van 1981 tot 1984 lid van de Little River Band. Dit nummer kwam van zijn solo-LP, Whispering Jack. Het komt op nummer 15 in de Nederlandse top 40 en nummer 18 in de nationale hitparade top 100 in 1987. En inmiddels is het een classic die in alle edities van de top 2000 heeft gestaan. En de laatste editie stond het op nummer 1125. In de ethisch lunch nu een echte klassieker van John Farnham. Uit 1987, You're the Voice.

0: Limbo. Limbo.
1: Ja, zo heette de single, Limbo. Dat was muziek van Fischer Z uit 1980. Van de LP met de fantastische titel Going Deaf for a Living. Ja, leuk gevonden. Het was de Britse band die zijn naam ontleende aan een term uit de statistiek. Daar komt dat Fischer Z vandaan. En de speel van de band was John Watts. In ons land kennen we die band vooral van de hits The Worker en So Long. En deze single die had een dubbele A-kant. Room Service stond er op de andere kant, maar mocht niet baten, want het bleef steken in de tipparade. Overigens wel nog een fantastisch optreden bij Top, of waarin hij dat... Lekker staat te playbacken. Nee? Hartstikke goed. De Voice, John Farnham en You're the Voice. Dat was erin uit 1987. En zo komen we in de ethisch lunch een beetje uit. Rond het laatste kwartier. En dan draaien we altijd nog drie nummers. In plaats van twee. En het trio waar we waarschijnlijk gaan afsluiten. Ik denk het wel qua tijd. Ja, dat moest toch wel redden. Als ik een beetje rustig aan doorpraat. En dan komen we uit bij, even kijken hoor, een groep die zichzelf weer uitvonden dat ze een heel zwaar album hadden gemaakt. Echt heel zwaar. Echt een... Dat de band zelf daar ook redelijk depressief van was. Met een nummer dat overigens met een drankje weer op werd opgenomen. Daar word je ook weer lolliger van, schijnt. De Bos. Die komt voorbij. En dat is De Bos. Voor mij dan tenminste, waar ik ook in het weekend naar luister. En de parade van die drie die wordt geopend door een meneer die in de jaren 70 en begin jaren 80 ook succesvol was als zanger van The Police. Maar ook hij wilde zijn eigen ideeën naar voren brengen. En ging dus het solopad op. En in 1985 kwam hij dan uit. Het eerste album van Sting, daar heb ik het over, The Dream of the Blue Turtles. Daar gaan we de vierde single van draaien, die uitkwam in 1986. En dus, een zwaar onderwerp, want het gaat over zijn scheiding met Francis Tomalty, die de directe aanleiding was voor deze song. Het werd een klein hitje, waarschijnlijk ook omdat het al de vierde single was van het album The Dream of the Blue Turtles. En de mensen ondertussen die LP natuurlijk al lang en breed thuis hadden, voor de mensen die dat leuk vonden. Dan koop je niet het singeltje, maar dan koop je natuurlijk de LP. Dan heb je al die singeltjes. En misschien daardoor werd het een klein hitje. Nummer 49 in Groot-Brittannië en in ons land was de tipparade het eindstation. Maar ja goed, die LP is wel erg goed hoor, The Dream of the Blue Turtles. Er staat heel veel mooie muziek op. En het staat ook op het verzamelalbum van Sting, Fields of Gold. Het album dat hij in de jaren 90 uitbracht. En daarom laten we hem nog eens horen in de ethisch lunch. We gaan ervoor terug naar 1986. Deze van Sting, wat minder bekende dus van hem. Fortress Around Your Heart.

Ja, de groep die zich ineens van een vrolijke kant liet horen. The Cure hoorde je. Met de Love Cats uit 1983. En daarmee maakten ze een rantrain nadat ze een album hadden gemaakt waar ze zelf ook niet heel vrolijk voor werden. Het was nogal een album. Heel somber was het. Heel zwaar. Echt heel zwaar. Ja, en dus dacht frontman Robert Smith, ik ga iets anders doen. En met een drankje op. Verhalen zijn ook dat hij dronken was toen hij het schreef. Schreef hij dit nummer als een soort parodie. Met Phil Thornalley op de contrabas. Ik speel de bos. En de xylofoon vibrafoon van Lol Tolhurst. Zorgde dit dan voor een vrolijke noot. Die door de Britten werd gewaardeerd. Want zij maakten er een top 10 hit van. In ons land deed het helemaal niks. Maar het was wel lollig. En 1983 dus. The Love Cats van The Cure. Daarvoor uit 1986 Bruce Springsteen met My Hometown. Van de zeer succesvolle LP Born in the USA. Scoorde in Amerika een top 10 hit mee. In ons land kwam hij ermee tot nummer 23 in de Nederlandse top 40. En nummer 24 in de nationale hitparade. En in de top 2000 stond het alleen in het jaar 2000 niet in de lijst. In de laatste editie vonden we het toch ook weer in de hogere regionen terug. 278. En daarvoor nog uit 1986 ook Sting met Fortress Around Your Heart. Van de eerste LP The Dream of the Blue Turtles. Dat is een fijne LP van Sting. En daarmee zit het erop. Dan heb ik met veel plezier weer de lunch voor je gepresenteerd, samengesteld en uitgeserveerd. En volgende week zeg ik je dan ook weer bij IJs en Wederdienende een nieuwe die ik dan weer voor je serveer. En dan gaan we weer lekker terug naar de jaren 80 in dat uurtje van 12 tot 1. Hier op de zender zometeen na 1 uur muziek uit de bibliotheek van 2. Beginnen we trouwens ook met een fijne classic uit de jaren 80, zie ik hier staan in de playlist. Tot 6 uur vanavond. En dan is er de avondprogrammering. Een spoorboekje daarvan kun je zien op onze website www.ditis2.nl. T-W-E-E. Dan vind je trouwens ook het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Dan wens ik je nog een hele fijne zaterdag toe. Hoi!

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Aan het randje van de regio een file door een protestactie op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Harmelen en Houten 7 kilometer en 15 minuten vertraging. De parallelrijbaan is dicht, de hoofdrijbaan is wel te gebruiken. Maar goed, je hebt er dus minder rijstroken beschikbaar. Verder andere zaken, zo op de A16 richting Breda bij Rotterdam-Kralingen een pechgeval. De weg is er weer vrij, toch nog ongeveer een kwartiertje in de file. En ook nog op de A20 langzaam gereid, richting Hoek van Holland vanuit Gouda. Vanaf Nieuwekerk aan den IJssel tot aan knooppunt Terbrechtseplein een kwartier. Komt door wegwerkzaamheden, een stukje verderop is de weg helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaanderen.

0: Jelle Suybring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12, de Haag richting Utrecht, tussen Woerden en de Meren een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude voor knooppunt Hoflied 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Knopend Ketelplein 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste. De Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede. En Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West is het druk op de wegen rond Rotterdam door werkzaamheden op de A20. De langste file is dan op de A4, daarna richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 10 minuten op onthoud. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nieuwebrug 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Roedevarensveen 10 minuten door werkzaamheden. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Zo, we zijn on the road, zoals dat dan heet. Hartelijk welkom, dames en heren. Rondom de kloppen zit Bart Zandstra. Mijn naam is Roep Pot. En we gaan deze zomeravond gaan we lekker vullen met twee uurtjes lekkere muziek, lekkere informatie. Dingen waar u volledig helemaal niets aan heeft. Dat vind ik ook wel even belangrijk om mee te geven. Dat u nu denkt van, joh, ik ga naar huis en denk, ik hou er nog wat aan over. Ja, hoofdpijn, maar voor de rest, veel verder zal het niet komen.
1: Hoofdpijn, romantiek, waterleiding, gasfabriek.
0: Hoppa, Frank, heet je ook alweer, Tol Hansen?
2: Ja.
0: Ja, herkent u klassiekers, zeg. Nou, er zullen nog wat klassiekers voorbij komen. Wat aardige oude muziek, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: En aanstonds gaan we een heel mooi plaatje draaien. Aanstonds.
1: Aanstonds, leuk bedacht.
0: Ja, mooi woord, hé. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: beroep.
1: Ja.
0: Weet je nog iets over de zomer van 1977?
1: Ja, zeker wel. Ik zit toevallig net te bladeren op Wikipedia hier zo. 1977, wat gebeurde er? Radiohead, die bracht het album OK Computer uit. En het later zou dat bekend worden staan als een van de meest beroemde, of geroemde, albums eigenlijk in de popmuziek. Ja, ook wel opvallend iets, dat tijdens een bokswedstrijd in Las Vegas Mike Tyson aan het vechten was. En toen het rechteroor van zijn tegenstander Yvonne Holyfield eraf beet. Ja, je moet maar trek hebben, toch? Dat is, het hoeft niet altijd negatief te zijn natuurlijk, hè? En in augustus, toen de tijd, had je al een recordhitte in Nederland. We moeten daar nog even op wachten. We zitten nu pas in juli. Dus, maar toen de tijd een recordhit in Nederland. Sinds het begin van de weermeting in 1706. Dat is lang geleden, hè? Was je erbij?
0: Ik was er nog niet bij.
1: Ja, je was er nog niet bij. Is er in augustus nog nooit zo warm geweest? De gemiddelde temperatuur 20,5 graden Celsius ligt veel hoger dan het gemiddelde 16,7 graden. De warmte heeft in die tijd onmiddellijk ook invloed op het sterftecijfer. In augustus van het jaar sterven in Nederland gemiddeld 411. En de maagdsprekers zijn dat rond de 63. Dus, maar we hebben al een ongelooflijk record gehad natuurlijk in juli. Zo, juni. Ja. Ja, dat was wel even een
0: warme zomer gehad. Bloed, zweet en tranen.
1: Bloed, zweet en tranen. Dat is van een groot Amsterdams filosoof, was dat. Ja, voor de rest was er niet heel veel bijzonders eigenlijk. Ja, wat vervelende dingen, maar daar wil ik het helemaal niet over hebben. We gaan het gewoon over lekker. Oh jawel, de lancering van Cartoon Network was toen in Nederland. Het is een nieuwe zender voor het eerst Nederlandse kinderserie van Thomas de Locomotief was toen te zien.
0: Oh, leuk.
1: Ja, ik vind het nog steeds leuk. Ik vind die oude series nog steeds leuk. Postman Pat en toen ze eigenlijk nog een soort poppetjes waren.
0: Ja.
1: Dat vond ik het leukste. En we hadden ook heel veel lekkere muziek. We gaan naar, wat zullen we doen? De maand augustus, hè? We hadden de week 31. Yes, Sir, I Can Boogie hadden we toen de tijd. A Real Motherfucker van Johnny Guitar Watson. En natuurlijk, heerlijke stad, Sevilla van BZM.

0: Weet je trouwens dat je tong nooit echt rust? Nooit.
1: Daar heb je het nog een keertje over gehad.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja.
0: Ik wist het helemaal niet meer dat ik dat gezegd had, joh.
1: Ja, ik wel.
0: Ja, maar zelfs als je dus denkt dat hij stillegt, hè, dan is je tong nog steeds bezig met subtiele bewegingjes de hele tijd, joh. Hij is trouwens ook de sterkste spier in je lichaam, hè? Dus als je een leuk meisje tegenkomt, kan je zeggen, joh, zullen we even onze tong trainen? Dat is dan wel een...
1: Ja...
0: Nou goed, ik zie je niet gelijk heel enthousiast worden. Goed, dan doen we het niet, joh. Dan gaan we gewoon lekker met muziek. We hebben zelfs twee plaatjes achter elkaar, heb ik voor elkaar gekregen. Everything I can do, you can... sorry, ik zit even... Ken het nummer nog? Everything you can do, I can do better. I'm the toughest. Nou, je slaat niet gelijk aan. Ik zit dus gelijk bij een heel ander nummer in mijn hoofd.
1: Volgens mij is het gewoon... I do it for you.
0: Ja, dat klopt ook wel, maar ik vroeg of je dat andere nummer kende. Geef niet, we gaan naar Bryan Adams. We gaan twee platen van één artiest draaien. Everything I can do, I did it for you. En Can't Stop the Things We Started.

Ja, dan zijn we weer aanbeland bij een... Nou, alweer, we hebben minder verzoekjes dan normaal, maar ik vind het wel leuk eigenlijk. En dat was van Tina... Nee, we gaan helemaal niet. We gaan een hele andere draaien, joh. Ik zit bij het volgende plaatje. Dat is een verzoekje van Ingrid van Veen. Tina Charles, dat moet ik wel goed zeggen. Dance, little lady, dance.

0: Abominabel. Nou, abominabel. dat ken ik van André Verduin. Ken je dat nog? De top 40.
1: Ja, daar heb je het inderdaad een keer over.
0: Ja, dat
1: over
0: vond ik zo geweldig. De plastic beker selectie, ja. En de koffieset, de abominabel slecht was dat. Oh, heerlijk man, ik die man hoorde we nog steeds.
1: Ik kan helaas niks terugvinden op YouTube daarover. Ik heb al lopen zoeken daarop.
0: Nee, ik denk dat ik het wel ergens op LP heb staan. Dat is, of misschien zelfs op een CD, zo. Maar even denken, je hebt zijn cd's, dvd's, we hebben wat meegemaakt, hè? Bandrecorders.
1: Ja.
0: We hebben nog in een rot staan houden, hè? Met de eerste letters.
1: 78 toerenplaten.
0: Nou, noem maar op, joh. De hele kaleren zo bij elkaar.
1: Die cilinders.
0: Cilinders. Ja, je bent iets ouder als ik, Bart. Dus wat is een cilinder?
1: Dat is toen ooit waarmee Edison is begonnen met opnemen.
0: Ja, daar was jij bij, maar ik net niet. Ik was een jaartje later. Dus dat is,
1: Mary has a little lamp.
0: Mary has a little lamp.
1: Het was de eerste zin die werd uitgesproken. En hij kon het daarna laten terughoren.
0: Oh,
1: wat
0: grappig.
1: Ja.
0: Ja. Maar er waren Tina Turner en Dave Bowie niet bij, hè?
1: Nee, die laten nog heerlijk in hun eigen groepje te gaan.
0: Ja, die hadden wel een heerlijk succes, vele jaren later. De lijfwijze hebben we. Heerlijk, tonight.
2: Really didn't mind waiting, did you? Just decided that after all that work, I would try to look pretty for you. You know how vain us girls can get, huh? Well, actually, it's time for us all to do something together because all of this stuff is working around here. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: Over tijd gesproken, we gaan dus terug in de tijd. En niet eens heel erg lang, we gaan terug naar 2020. Dus dat is maar 6 jaartjes terug. Toen stond op 23 mei op nummer 1 stond Blinding Light van The Weeknd. Een plaatje wat ik ook veel gedraaid heb hier zo. Ja, dat doen we. Eigenlijk alleen die... is dat de hele... Ja, alleen deze oude nummer 1.
1: Ja, alleen maar deze.
0: Ik was zo geprogrammeerd om er dan gelijk 3 op te noemen. Maar nee, we doen alleen deze. Hoppa.

0: Nou, Roel, dan gaan we naar huis.
1: Nee, we gaan niet naar huis. Het is pas 7 uur. We moeten nog een uurtje. Nou, moeten. We mogen nog een uurtje. Laten we het zo stellen. Lijkt me ook erg prettig voor de mensen die thuis zitten te wachten. Want die denken, nou, we hebben 2 uur muziek. Dus dat gaan we dan ook doen. En in 2 uur komen we nog terug, hoor. We hebben nog smeer in je haar. Lekker. Nou, dan ga ik daar uitleggen. Dat is een soort zonnebrandolie wat op je hersenen werkt. En dan een heerlijke muziek uitkomt. Je bent nog helemaal leeg. Komt goed. Pak jij even de cappuccino?
0: Een cappuccino? We zouden toch deze zomer iets anders gaan drinken?
1: Cocktailtjes.
0: Juist.
1: Ja, nou doe maar een gin tonic ga ik dan maken. 2 gin tonics.
0: Ik doe het cocktail trio.
1: Dat is ook lekker. Tot zo.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht komt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Hartelijk welkom, dames en heren. We hebben weer een nieuwe aflevering. Helemaal niet nieuw. Tweede uur, we zijn pas echt. Het is echt zomer. Het stijgt naar mijn hoofd hier zo. We zijn begonnen met Respect van Otis Redding. En dat is wel grappig, want het eerste nummer wat we draaiden was ook Respect. Maar toen van Aretha Franklin. Ik zeg er niks mee. Maar misschien moet u de aankomende maanden toch even goed luisteren. Ja. Naar het eerste openen en de tweede openen. Die hebben heel vaak wat met elkaar te maken.
1: Déjà vu gevoel.
0: Déjà vu gevoel. Want?
1: Iets van pure diefstal.
0: Ja, ja, dat is het. Hè. Alleen dan zonder uit te leggen. Dus dat ga ik dan nu doen, ja. Wat hebben we nog meer? We hebben een lekker plaatje. We dachten van Driver Seat. Never the Tear.

0: Ja, we hebben vakantie in eigen land, hè. We gaan er, dit keer hebben we, elke week een andere, hoe zeg je dat, provincie, hè?
1: Klopt, en aan het begin van het vorige uur, toen wij de uur openen starten, hoorde je al een heel klein stukje van het volkslied van deze provincie.
0: Oh, was dat Gelderland?
1: Ja.
0: Ik denk, was die tering herrie, met een Gelderland. Oh, wat leuk. Ik denk, waar komt dat nou ineens van een geluidje? Sorry, alle mensen in Gelderland die luisteren, maar ik ben niet gelijk gaan staan, laten we het zo stellen.
1: Nee.
0: En dat was nog even zoeken hoor, naar leuke artiesten uit de provincie. Want sommige mensen, als je bijvoorbeeld... pak eens even AI. Ja? Dan denk je, dan zeg je, joh, welke artiesten komen uit Gelderland? Dan krijg je een hele rij. En dan staat bijvoorbeeld Henk Wijngaard erbij, ik noem maar wat. Maar die komt er weer uit Groningen of zo. Of uit Drenthe, dat weet je dan zelfs niet. Dus je moet alles gewoon goed nakijken. Maar van deze weten we het op zeker. Suzanne Freek, die komen uit de Achterhoek, toch?
1: Ja.
0: Ja, en dan hebben we Frank Boeien. Nou, onmiskenbaar uit Nijmegen. Ja. En dan hebben we Gres Pardoel, die komt ook uit Nijmegen. Daar kan je wat minder horen, maar het is ook een Nijmegenaar. Van Suzanne Freek gaan we draaien als het avond is. Frank Boeien, Kronenburgpark natuurlijk. Want dan gaan we ook eventjes echt Nijmegen in. En we eindigen met Gres Pardoel. Ik neem je mee.

0: Ja, ik heb vroeger in een discotheek gewerkt. Uncle Charlie in Rotterdam. Die bestaat niet meer, dus ik kan de naam makkelijk noemen. En daar draaiden wij aan het einde draaiden we heel vaak dit nummer. Dat vind ik zo leuk. En het is een verzoekje van Petra van Dezem. Ja, ik moest even goed kijken of het ook echt was. Meisje, jij bent zo lelijk als de nacht.
1: Ja, ik ken
0: hem. Ja, geweldig nummer, hè? Nou, gaan we draaien.

0: nummer. Ik ben weg.
1: Twee plaatjes zonder praatjes.
2: Ja.
1: En wat heb je uitgezocht?
2: Sorry. Ja, ik was met iets heel anders bezig, sorry. Hey Bart, wat lijkt op een halve peer?
1: Een halve zo?
2: Nee, de andere helft. Dat is, want je houdt het over, hè. Dat gaat niet zomaar weg. Dat je denkt van, joh, ja, je kan het wel weggooien, maar zonder van de peer natuurlijk. Twee plaatjes zonder praatjes, inderdaad. Jij vroeg mij net al, wat heb je voor ons meegebracht? Nou, Edith Funny van J-Lo natuurlijk. En daarna gaan we Dancing in the Street. Maar dan de hele oude versie van Martha en de Vandellas.

0: Ja, toch nog maar een verzoekje. Wat kan het ons schelen? Toch wel, hè? Maakt het jou wat uit, Bart?
1: Nee.
0: Ik ook niet. U vraagt en wij draaien. Zo is het. Dat is het motto natuurlijk. Een verzoekje van Ans de Vries, de Beatles. Here comes the sun.

0: Weet je wat me opvalt, Roel?
1: Oh, ja?
0: Jij stuurt me altijd al ruim van tevoren de lijst al voor de nummer die ik moet uitvoeren. En verrassend veel, elke week wel een nummer van de Beatles.
1: Ja, dat is. Ik weet niet ook niet wat het was. Ik zat zelf in de Beatles-periode. Misschien. Nou, dat is niet waar. Ik word geïnspireerd ook vaak door de verzoekjes. Als ik een verzoekje krijg, daarna dan denk ik. Oh, weet je wat ik zelf wil horen? Of zoiets dergelijks. Of wat dan ook. Dat is. En dat ene keer kan dat Bowie zijn. In het begin hadden we bijvoorbeeld heel veel Al Stewart. Of Supertramp. Of wat dan ook. Het zijn altijd van die periodes. En ik laat me verschrikkelijk beïnvloeden door hetgeen wat ik voorbij zie komen. Ik heb een lichte vorm van ADHD. Slechts een lichte vorm. Maar daardoor ben ik heel erg snel en afgeleid en ook heel snel geïnspireerd. Dat is ook wel weer. Ik associeer de hele tijd door. Dan word je, het is vermoeiend, maar het is ook wel lekker. Dus dit keer was ik inderdaad ook geïnspireerd. Want we hebben natuurlijk Here Comes the Sun eerder gehoord van de Beatles. En nou komt mijn plaatje waar ik ongelooflijk veel zin in heb. Een van de mooiste nummers van de Beatles.

0: Bart, we hebben een nieuwe.
1: Hebben we een nieuwe?
0: We hebben een nieuwe.
1: Roest.
0: Ron Roest. Had jij er al eerder van gehoord?
1: Nee.
0: Nee, oké, dan is het ook een nieuwe, ook voor mij, dat is duidelijk. Dan denk ik, mensen thuis, we hebben het over. Het is gewoon een meneer of een mevrouw, een meneer in dit geval, denk ik, Ron, die een verzoekje doet. Mevrouw Ron Roest, nee, ja, tegenwoordig kan alles, ik kan mij verpleuren. Ja. Maar in ieder geval, Ron Roest voor ons is het een nieuw iemand die een verzoekje doet. De Fate of Ophelia. Oh, dat is van Taylor Swift, ja, tuurlijk, ken ik wel.

0: ik ga je wat vertellen, Bart. Ik heb nog nooit Madeira op.
1: Ik ook niet.
0: En het staat mij zo ongelooflijk lang al op mijn lijstje om naar Madeira te gaan. Het eiland. Een van de mooiste wandeleilanden ter wereld is dat. Het lijkt me heerlijk om daar naartoe te gaan. En dan s'avonds een glaasje Madeira te drinken. En ik heb altijd gedacht, als je Madeira drinkt, waarom weet ik niet, als je het zelf gemaakt, is een soort sherry. Ik weet niet waarom. Dat dacht ik. En nu hoorde ik laatst van een kennis dat het smaakt naar port.
1: Naar port?
0: Ja, het is totaal iets anders. Ja, jij kent het allebei niet, maar jij drinkt helemaal niet, hè?
1: Klopt.
0: Heb je nog nooit wat gedronken aan alcohol?
1: Ja.
0: Wel, wat heb je gedronken? Oh ja, het klopt dat je nog nooit hebt gedronken. We gaan naar Ted de Braak. Een glaasje Madeira, Madeira. En dat is op speciaal bezoek van Joop Wijkstra.
2: Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet, 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, maar was ziek. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear.

Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. Schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira.

0: weken voorbij zonder één druppel drank. Ik heb als zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigida, taradadada, taradilide, paradigida. Toen dacht ze bedrukt, net toen hij dacht het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje, Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje, Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.
1: Zo, we gaan even een plaatje draaien van de LP die Bart hier nog even liggen heeft. Zelf gedigitaliseerd ondertussen hoor. En dat komt van de LP U Vraagt, Wij Draaien. En zo ga ik het voortaan ook aankondigen de hele zomer door. Frida Bocara, prachtig geheel. 5000 chansons. Ah, c'est français.
2: Oui.

0: Het eerste uur is voorbij gevlogen. We hebben de eerste zomer achter de rug. Tenminste, de eerste zomeruitzending.
1: Ik wou zeggen, want wat het verleden uur, dat eerste uur.
0: Maar we zijn nog niet helemaal klaar, hè? Want we hebben nog natuurlijk een uitsmijtertje.
1: Een uitsmijter, ja. Daar waar de molens staan.
0: Waarom heb je dat zo genoemd, daar waar de molens staan?
1: Omdat het ook Hollandse liedjes zijn. En liedjes uit de jaren 50, 60, maar soms ook wel een stukje eerder, hè?
0: Ah, dus lekker een eeuwoud nummertje. Lou Bendiep, zo kennen we hem natuurlijk, maar eigenlijk heette hij Lodewijk Ferdinand Dieben. Afkomstig uit een Haags arbeidersgezin, werkte als piccolo, huisbediende, straatzanger en als dienstplichtige bij de marine, voordat hij in 1915 een serieuze carrière in het variété begon. Aanvankelijk trad hij op met zijn broer Willy Derby onder naam de Bendiep Brothers. Louis ging verder onder de naam Lou Bendy en op 21 juni 1921 trouwde hij met de pianiste, een Duitse officiersdochter, die een grote invloed op zijn carrière zou hebben. Ze bracht hem netter omgangsvormen bij, deed voor hem het belang van het spreken in het algemeen Nederlands inzien en bezorgde hem zijn eerste lucratieve contracten. Maar met haar steun wist de Haagse volksjongen zich in de loop der jaren op te werken tot in de top van het establishment. Hij werd heel hoog van... Artiesten, impresario's en theatereigenaren. Nu hebben we een opname 1936. Lou Bendy, zoek de zon op.

Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op zijn eind, krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis ook verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee, want daar is het weer.

Welaerde zo'n mahoniehouten huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijf er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja. La la la la la la la. Die heerlijke zon. Ik ken mensen rijp en groen, die zijn arm met een miljoen. Die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, ik maak geen rent, ik heb een strop. Geef ik ze als enig antwoord met de boodschap, hoepel op. Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n mahoniehouten huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Ja, ja, ja. La, la, la, la, la, la, la, la. Ha, die heerlijke zon. Ik heb een allerbeste vriend, die de zon innig bemint. Maar zich opwindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis, met zijn hoofd tussen het ijs. Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n mahoniehouten huid.

0: zoek de zon op. Ja, zoek de zon op.
1: Ja, en dan zijn we nu aanbeland. Echt bij het einde. We zijn nu echt klaar. Het is afgelopen, Sloes. We gaan naar huis. Die gin tonic, ik vond hem lekker. Ik neem er nog eentje voor onderweg mee. Dat is, nee, dat ga ik niet doen. Oh, voor die boos gaat hebben op bellen. Ik doe dat niet. Ik ga niet echt een gin tonic in de auto meenemen natuurlijk. Dus heb je deze zin gehad, Bart?
2: Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Start jij de bus, dan gaan we naar huis.
1: Ja, ik start de bus. Bam, bam, bam, bam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Twee.
2: Rock at the Dock.
3: Willem de Wild.
4: Dit is 2.
2: Moeders, houd uw dochters binnen. Dit is Rock at the Dock met Willem de Wild.
5: Het enige wat ik aan heb is mijn radio.
4: Dit is 2.
6: Ik ben Peter Dons en ik luister iedere zaterdagavond naar Rock at the Dock van Willem de Wild.

Je hoorde City to City, The Real World uit 1999. En we draaiden dat nummer omdat zanger Maarten van Praag morgen 50 jaar wordt. Goed, wie zijn er nog meerjarig dit weekend? Eén artiest wordt 92 jaar. En dat hoor je in het eerste uur van Back in Time straks tussen 9 en 11. Christopher Cross, gisteren jarig, 75 jaar geworden. En nog een artiest die je in het tweede uur hoort van Back in Time straks tussen 10 en 11 uur. Het vandaag jarig, Tony Eijk, de bekende muzikus uit Nederland, 86 jaar. Ralph Johnson, Earth, Wind & Fire Precisions, drummer, drums en vocals, 75 jaar. John Wade, songwriter, zanger, gitarist, bassist uit Engeland, 74 jaar. En Kirk Pengilly, de gitarist van In Excess, 68 jaar. Siren Hall, oftewel Melanie Fiona Hallam, singer, songwriter uit Canada, 43 jaar. Dan morgenjarig Robbie Robertson, de bandzanger en gitarist, 83 jaar. Huey Lewis, singer-songwriter, 77 jaar. Mark Cohn, de zanger uit Amerika, 67 jaar. Raisin Murphy, zanger en zangeres van Molokko, 53 jaar. En Maarten van Praag hoorde je er net, 50 jaar. Shane Phelan, de zanger van Westlife, 47 jaar. En Nick O'Malley, de zanger van The Arctic Monkeys, 41 jaar. En als laatste morgenjarig Adam Young, de Own City producer-zanger, 40 jaar. En dat was een hele lijstje met jarigen. Maar nog net op het einde zijn we klaar met het voorlezen. We gaan verder met de lijst die we hebben. En gisteren, vorige week, heb ik er een stukje van kunnen draaien. Maar dit keer beginnen we ermee. De nieuwe single van Marcio Bossa. Hier is Golden Dreams.

Marcio Bassa en Golden Dream. Heerlijk nummer. En een nummertje wat we vast en zeker nog wel een aantal weken achter elkaar zullen draaien. Volgende week dan is het nummertje 2 op de lijst. Dat is iedere week het geval. En dan is er weer een nieuwe nummer 1. Roxy Dekker was vorige week de nummer 1 en is nu de nummer 2. En haar nieuwe nummer Superstar.

0: Nieuwe single van Roxy Dekker, getiteld Superstar.
1: Luister naar 2.
2: Voor Vlaardingen en Schiedam.
3: Check het laatste nieuws in de 2-app. En op ditis2.nl.
4: Dit is 2.
0: Would I Be Friends With Me? De nieuwe single van Davina Michel.

0: En dat was de nieuwe single van Davina Michelle. En we krijgen nu deze plaat.
1: Hallo, hier is Wally Preil, oftewel Johnny Valentino, in Rock at the Dock, elke zaterdagavond met Willem de Wild.

0: goed.
1: Superstar, de nieuwe single van Roxy Dekker. Ze maakt ze bij de Vleet Hits. En dit is ook weer een lekker uptempo nummertje.
2: Rock at the Dock met Willem de Wild. Mijn

Ken de band, althans voor mij dan. Want ik keek net even een nieuwe single, Zomer in NL. We gaan naar Scheveningen, ritje op het strand uit mijn hand. Zomer in NL. En ik moet je eerlijk bekennen, het klinkt heerlijk. Ik moet even twee foutjes rectificeren. En één behoorlijk foutje. Namelijk Tony Eijk, de muzikus in Nederland, 86 jaar. Ze heb ik op de lijst geschreven. Maar helaas is Tony Eijk ons ontvallen eind vorig jaar op 85-jarige leeftijd. En Bente heb ik net gedraaid, 3-2-1, en geen Roxy Dekker. Het is maar even dat je het weet. Dit is de laatste nieuwe van Tino Martin. En de vorige nummer was trouwens van Turvy Gang. Hier is Jong en Dom.

Laatste nieuwe single van Tino Martin, Jong en Dom. Dit is de nieuwe van Lois Lane.

0: De laatste nieuwe van Lois Lane, Takes a Million getiteld. En dit is de nieuwe van Tove en Stromae. Hier is De Fleur.
1: Je luistert naar twee.
2: Van Vlaardingen en Schiedam.

0: Ik moet eerlijk bekennen, het is een heel apart nummertje. Maar wel lekker om te draaien. Love, Tovlo en Stromae met De Fleur. Tot aan het einde van het lijstje gaan we alleen maar met nieuwe nummers aan de gang. De eerste is die vernieuwen van Frans-Duits, Lange Frans, De Voorhoede. En ja, hoe kan het ook anders? Tour de France.
1: Je m'appelle

De laatste nieuwe single van Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Litouwers, die heeft met Willem Jans van de Doe Maar een nieuw nummer opgenomen. Op het nummer van You Walk, You'll Never Walk Alone. En dan in hun stijl. Best aardig, luister maar.

0: Lee Towers en Willem Jans, oftewel de Nederlandse Julio Iglesias. En You'll Never Walk Alone.
1: Hallo, ik ben George Bacon. En ook ik luister naar Rock at the Dock van Willem de Wild.
0: Ik had nog wat tijd over. Ik denk, kom, laat ik de nieuwe van de Stones ertussen proppen. Jealous Lover.

0: Nieuwe single van de Rolling Stones, Jealous Lover. Straks nog weer even lekker om tussendoor te draaien. Ik zie dat ik nog veel meer tijd over heb. Maar we gaan in ieder geval verder nu met Russo, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer. En die titel is Pak Mij.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw

Russo, Mart Hooghamer en de Amsterdamse Zomer met de titel Pak Mij. We hebben nog wat tijd over en deze is vorige week voor het laatst gedraaid, helaas, omdat we zoveel nieuw hadden vandaag. Nou, draaien we gewoon nog een keer, want we hebben een kleine 4 minuten tijd over.

Dit was het laatste nummertje van dit uur van Rocket the Dock. Op deze zaterdagavond. En ik zou zeggen, blijf luisteren. Tussen 9 en 11 uur hebben we Back in Time. Met in het eerste uur Back to the Sound of Philadelphia. Oftewel, One Hour Back in Time Goes Philly. Ik zeg tot zometeen, na de klok van 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft de familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
3: Willem de Wild.

0: start the party. Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
3: I tell you, I feel a natural high coming on, baby. I feel something emotionally satisfying. I want you to get rid of all those troubles about money, your old lady, your job, whatever. Turn your radio up and get some of this soul.

En we begonnen. We begonnen met Frankie Valli en Can't Take My Eyes Off of You. Uit 1967, de originele. Omdat Frankie gisteren 92 jaar is geworden. En ja hoor, we zijn bij de Philadelphia. De Sound of Philadelphia aangekomen. Een uurtje lang heerlijke muziek. En dit is geen onbekende tune. Zex van Fanfare. Van MFSB. Ja, en als je met de Sound of Philadelphia begint. Er zijn heel veel uitzendingen meegemaakt. Ik heb zelfs een hele serie samen met Bert van Nieuwenhuizen gemaakt van de Sound of Philadelphia 40, Anniversary 40 Years. Misschien dat ik daar gedeeltes van uit ga halen en nog wel eens een keertje een uurtje maak. Dit is in ieder geval een eerder uitgezonden uurtje uit oktober 2018. En ik kan je alleen maar zeggen, heel veel plezier het komend uurtje. En natuurlijk, we zijn Walter Oosterbaan en Kees van der Meer aanwezig als de bekende sidekicks.

Wie kent hem niet? Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Uit 1972 alweer. Ook zo'n tijd geleden. Trouwens, ook een tijd geleden is dit nummer. Hij staat op de lijst voor 6 minuten 53. Maar ik kan je verzekeren, omdat we maar een uurtje hebben, gaan we niet redden.

0: MFSB, oftewel Mother, Father, Sisters and Brothers, samen met de bekende dames van de Three Degrees en T.S.O.P.
1: Swingende hits uit de jaren 70.
0: Ah, en dit is ook geen onbekende voor jullie. Nee. Dat weet ik zeker. The Intruders, oftewel, nee, dan ben je alweer een plaat verder wild. Opletten. Harold Melvin en de Blue Notes. En hun nummer The Love I Lost. Ook alweer uit 1973. We worden oud.

0: The Intruders met I Always Love My Mama. Een dijk van een hit van een, nou ja, zullen we zeggen, 50 jaar geleden een beetje. We gaan verder met The Three Degrees. Hier is When I See You Again.
1: Back in Time met Willem de Wild.

0: een van de vele hits van The Jacksons, Show You The Way To Go. En die kunnen we van Sweet Sensation ook. Dat is ook dezelfde titel. En ook een heel goed nummer. Luister maar eens een keer. Goed, we gaan verder met Instant Funk. Hier is de Philly Jump.
1: Je luistert naar 2.
2: Check ons ook online.
1: Dit is 2.nl.

0: Helemaal gek ben ik van deze muziek. MFSB, Love is the Message. Afkomstig van het gelijknamige album Love is the Message uit 1973. En dit is een van mijn favoriete zangers.
1: Hallo, ik ben Alidus Hidding, zanger van de Time Bandits. En ook ik luister naar Back in Time van Willem de Wil.

0: Lou Rawls en You'll Never Find Another Love Like Mine. Eén van zijn, tenminste vind ik, één van zijn favoriete nummers. Goed, we hebben nog even een klein beetje tijd over. En dat doen we dan met de band waar we zo goed als mee begonnen zijn. The OJ's. En dit is een hele grote hit. En eigenlijk zijn ze met dit nummer ook ontdekt in Nederland.
1: Dit is 2.
2: 2.
3: Dit is 2.
0: En dan hebben we het natuurlijk over Backstabbers.

Backstabbers, DOJ's. En dat zal ook zo rond de 70 jaren, begin 70 jaren zijn. Goed, het eerste uurtje zit erop. One hour back in time, goalie goes Philly. En ik heb het met veel genoegen samengesteld en gepresenteerd. En we gaan straks verder met deel 2. En deel 2 belooft ook een heleboel goede nummers. Ik zie dat ik nog een halve minuut kan volkletsen. Dus dat maken we gebruik van. We beginnen weer eerst met een heel mooi goed nummer van Angelo Beaufil. Dan The Tramps, Chaka Khan, Alex Venue, Billy Ocean, Groove Era. Afijn, noem het maar op. Een heerlijk lijstje met nummers voor je klaarstaan. En ik zou zeggen, blijf hangen. Tot na de klok van 10 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
3: Willem de Wit.

0: start the party. Ladies and gentlemen, it's Willem de Wild with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
3: Dit is 2. This is what Fantagry.

Ik moet eerlijk zijn, ik moet eerlijk zijn. Je hoorde zojuist een singeltje van Angela Beaufil. Omdat Angela gisteren 72 jaar is geworden. En de titel van dat nummer was Special Lover. En ik vond het een waanzinnig goed nummer. Afkomstig uit 1988. Ik hoorde dat voor het eerst deze week. Ik denk, dit wordt de opener. Goed, we gaan lekker verder met Back in Time. De tweede uur tot 11 uur vanavond. En dat doen we met een paar hele bekende oudjes en nieuwe. Kortom, we smijten alles door elkaar. En we beginnen met een plaat uit 1976. Hier zijn de Tramps en Can We Come Together?

0: Nee, dit ga ik jullie niet verder aandoen. Ik beloof jullie om volgende week in de tweede uur een goede uitvoering van dit nummer te draaien. Want ik vind de kwaliteit zeer, zeer slecht. We gaan verder met de nieuwe single van Chaka Khan en Snoop Dogg. Hier is Boogies in My Soul.
1: The queen is here. Chaka Khan is in the house, y'all.

0: Boogies in My Soul.
1: Boogies in my soul, this boogies in my soul.
0: Chaka Khan en Snoop Dogg. En ik kan je beloven, volgende week draai ik hem gewoon nog een keer. Ik vind het zo'n waanzinnig nummer. Over waanzinnige nummers gesproken, wat dacht je hiervan? Alex Van Jewel en If...

0: Heb ik iets te veel verteld? Alex van Jewel en If It's Only Love. Plaat is uitgekomen in maart dit jaar. Heerlijk nummer om naar te luisteren.
1: Hallo, mannetje van de radio.
2: This is Wolfman Jack reminding you it's disco time.
3: And they're gonna get tough.

Ocean en When the Going Gets Tough. The Fat Kid Going. Zo, dat is eruit. Dat moest hem er even uit. We gaan verder met eerst een ander nummer. Wat ik ook tegen ben gekomen. 29 mei dit jaar is het nummer uitgekomen. Groove Era, Waiting by the Phone. En dat is ook een geweldig nummer dit. En als je van een beetje bas houdt, geen probleem.

Heerlijk nummertje, Groove Era en Waiting by the Phone. Nou, dan kan ze wat mij betreft lang blijven wachten. Helemaal grijs gedraaid in de discotheken vroeger. 1982. Rockers Revenge en Walking on Sunshine. En de zonneschijn is een klein beetje een rode draad door dit uurtje. Dat hoor je dadelijk wel.

Je hoorde Rockers Revenge. Met Walking on Sunshine. En dit was een van mijn favoriete zangers, Mario Biondi. En On the Moon was de titel van de plaat. Over favoriete zangers gesproken. Dit is een van de grootste voor mij. Joyce Benson. En dan krijg je El Giro. Hier is Never Giving Up uit 1980.

0: Al Jarreau, Never Gonna Give It Up uit 1980. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik had gezegd daarnet dat er een klein beetje een rode draad door het programma gaat wat betreft The Sunshine. Nou, hier is er een.
1: Drums, please!

DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince of Bel-Air en Summertime. Geen onbekend nummer voor ons om het maar zo te zeggen. En dit is ook geen onbekende. Nee, Earth, Wind & Fire. Hier is In Time. Ook uit 1980. Ik heb wel met dat jaar 1980 van dit uurtje.

Earth, Wind & Fire en In Time, afkomstig van het album Faces uit 1980. En dat album heeft heel weinig aandacht gekregen. We gaan eens kijken of we daar volgende week nog een nummertje van kunnen draaien. Trouwens, weet je welke plaat ik een hele tijd niet gehoord heb? Deze. Ja, die kennen jullie allemaal uit 83. Gewoon lekker achteren onderuit liggen. En dan luisteren naar de Sunshine Reggae van Laidback. Trouwens, dansen mag ook. Dat moet je mezelf uitmaken. Dat is een van de laatste platen voor je vanavond. Tijd vliegt zich. Oh.

Laidback en Sunshine Reggae uit 1983. Heerlijk nummer om het weer te horen. Trouwens, het volgende nummertje is een afstammeling van de meneer Gordy. Hier is Jay Gordy met Backyard Barbecue.

Jay Gordy, Backyard Barbecue, Good Weekend. Was in principe de laatste plaat die we zouden draaien. Maar Annemiek Heep, die heeft vanuit Bonaire of Curaçao, een van die twee, heeft ze een nieuwe single naar me toegestuurd gisteren. En die gaan we nu draaien, heb ik beloofd. Volgende week draaien we hem ook in het begin als eerste nummer. Omdat ik hem zo laat binnenkreeg, kon ik hem niet op de lijst plaatsen. Maar gelukkig hebben we wat tijd over en we gaan hem gewoon lekker draaien. Fruits of Labor, hier is For the Dance Floor.

Ik moet eerlijk zeggen, een heerlijk nummer wat ik graag volgende week nog een keer terug hoor. En misschien die week erna nog wel. Fruits of Labor en For the Dance Floor was dit. Ik heb nog een halve minuut. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. En wie we dan in het eerste uur zullen hebben. Big surprise, big surprise. Maak er een mooi weekend nog van. Bye bye. Oh ja, en Kees van der Meer en Walter Oosterbaan. De Sidekicks. Bedankt voor jullie meewerking.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Welkom bij een uurtje Jazzy Mix. Luister mee naar een band die opgericht werd in 1993. Bestaat dus al ruim 20 jaren. Wordt geleid door alt-saxofonist, fluitist Benjamin Herman. En naast de gewone formatie is er ook de New Collective Big Band. Van de CD 1999, Edison Jazz Award, New Collective. Big Mondays.

Na dit stevige begin, nu naar gitaarspel van George Benson. Geboren in 1943 in Pittsburgh, Pennsylvania. Zijn vertolking van The Shadow of Your Smile.

Stan Getz, 1927-1991. Amerikaans jazz-saxofonist. Hij begon zijn professionele loopbaan op, 15-jarige leeftijd. In het orkest van trombonist Jack Teagarden. Daarna vele orkesten, bands. Van Stan Kenton, Benny Goodman. En niet te vergeten de min of meer bebop big band Woody Herman. En veel kleine formaties. En zijn periode, jaren 60, samenwerking met Astrud Gilberto, Yao Gilberto, Charlie Bird, Bossa Nova. Er is heel, heel veel te vertellen, doen we niet. Van de cd uit 1990, AM Records, Verve, Appassionado, Stan Getz, tenor sax. Met begeleiding van onder andere Kenny Barron, piano, en vele andere ritme, percussie, blazers enzovoorts. Midnight Ride.

Omroep Vlaardingen, radio-uitzending Jazzy Mix. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Ja, daar zaten veel hoge trompetklanken in het voorgaande nummer. De hoge Q, zeggen wij dan. Nu iets heel anders. Luister maar. Lester Young, tenor sax. Nat King Cole, piano. Buddy Rich, drums. Los Angeles, december 1945. I found a new baby.

Nog een klassieker. Harry Sweets Edison trompet. Nat King Cole piano en zang. John Collins gitaar. Charlie Harris bas. Lee Young drums. Hollywood, augustus 1956. Get Your Kicks on Route 66.

666. Get your kicks on Route 66. Get your heart. Get your

Gordon Goodwin, pianist, saxofonist, componist, bandleider. Van de 2011 CD Gordon Goodwin's Big Fat Band op Telarc Jazz. Een moderne band met topmuzikanten. Hunting Rabbit 3, Get Out of My Lawn.

inmiddels een klassieke. George Benson gitaar, Ron Carter bas, Billy Cobham drums, Johnny Pacheco congas en Herbie Hancock piano. Lekker apart stuk muziek. New York, februari 1967. Dit is Thunderwalk.

Ja, we gaan sluiten. Mijn dank aan Bart Zandstra voor de technische ondersteuning. Cees de Rode groet u. Graag tot een volgende Jazzy Mix. Bye.

Sebastien Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma-Lease-Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.